0: Wat? Is je auto nu al klaar?
1: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
0: Oké.
1: Kijk op smitsauto.nl.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio, in de Krimpende Waard, is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan, vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

regio-info. Een dubbel concert in Lekkerkerk. Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Misschien is toneelspelen wel iets voor jou. De jeugdtheaterschool van Arto Poslaboro die organiseert op dinsdag 30 juni aanstaande een gratis proefles voor jongelui tussen de 12 en 17 jaar oud. Dit om te ontdekken of toneelspelen iets voor hun is. Zorg dat je dinsdagavond om 5 uur aanwezig bent in het Arto Theater aan het Klooster nummer 5 in Schoonhoven. Niet vergeten!

0: regio-info.
1: Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: info.
1: Zomer bij RTV Kribben de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribben de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18, overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio Info.
1: Een bericht van Oazen. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oazen die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio, in de Krimpende Waard, is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan, vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oazen.nl/bijeenkomst.

0: Regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jouw zomerstation.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: Info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Zomerknaller.

0: regio-info.
1: Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

info. Een dubbelconcert in Lekkerkerk. Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
4: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
3: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Info. Items gezocht voor De Waard aan Tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan Tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Misschien is toneelspelen wel iets voor jou. De jeugdtheaterschool van Arto Poslaboro die organiseert op dinsdag 30 juni aanstaande een gratis proefles voor jongelui tussen de 12 en 17 jaar oud. Dit om te ontdekken of toneelspelen iets voor hun is. Zorg dat je dinsdagavond om 5 uur aanwezig bent in het Arto Theater aan het Klooster nummer 5 in Schoonhoven. Niet vergeten!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
10: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Goedemorgen Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
11: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
10: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen.

0: de zombies. En it's the time of the season. Ja, het kan wel eens even onweer, het kan wel eens even regenen. En als het dak van de studio dan niet klaar is, dan kan het wel eens een beetje lekken. Een hele goede morgen allemaal. Het is maandag de 29e, de laatste maandag van de week, de laatste maandag van de maand. We schieten alweer op naar de vakantiemaand, naar juli. Nog een paar weekjes en dan hebben de school al vrij. Hoewel de school hier naast de studio, die is vandaag al vrij, denk ik. Want ik zie helemaal niemand. Alles is dicht. Er staan geen fietsen. Misschien wel op schoolreisje. Of ze hebben nog een warmte- of hittedag vandaag. Ik zal het niet weten in ieder geval. Ze zijn er niet. Ja, het is weer maandag. Weer even wennen allemaal. Al die warme nachten en zo. En ja, als zweten in dat bed, daar moet je toch allemaal weer een beetje aan wennen. Het is altijd nogal gewend om onder een lekker dik dekbed te liggen. Lekker eronder kruipen, lekker warm pies. Maar nu even wat anders. Hoewel de temperaturen zijn niet meer zo hoog als de afgelopen week. Hoewel, we gaan straks nog even aan onze weerman vragen wat er vandaag gaat gebeuren. Op dit moment is het 20 graden in Bergambacht. En dat is een schappelijke temperatuur. Ja. Een lekkere temperatuur om even een stukje te fietsen. Naar de studio bijvoorbeeld in Bergambacht. Fietsen nog over de Bilwijkenweg. Het viel me wel op dat ik zag ook wel berichtjes en foto's op Facebook staan. Dat er in de wateren in de Krimperwaard heel veel snoeken en grote vissen dood in het water liggen. Dat heeft alles ermee te maken, geloof ik, dat de watertemperatuur best wel hoog is. Ja, door de zon die er de hele dag op staat te branden. En een beetje weinig zuurstof in het water, denk ik. Dus kijk een beetje uit als je in het oppervlaktewater gaat zwemmen in een slootje. Als er een paar van die beesten liggen, dan krijg je weer botulisme. En ga zo maar door. Dus voor je het weet heb je weer wat te pakken. En dan een uitslag en zo, daar heb je allemaal niks aan. En ik zag ook weer een paar hazen die elkaar achterna waren. Dus misschien leuk om daar nog een plaatje over te draaien en zo. Het is wel leuk als je dat zo ziet, al die vogeltjes, al die beestjes en zo. Dan denk ik, ja, wat wonen wij toch in een mooi stukje van Nederland in de Krimperwaard. En wij zijn de lokale omroep van de Krimperwaard. Nou, muziek en informatie tot de klok van 12 uur. Blijf gewoon gezellig luisteren. We doen ons best en we hopen dat u dat ook een heel leuk vindt allemaal. Ja, zo is dat.
1: Doorsnee radio zou ik het niet noemen. Dit is de select. Dit is de IJssel en Vlist, RTV Krimperwaard.
0: Ja, vanochtend is het zover. Misschien was het een beetje voorslag.

0: 0800-1182. Dat kunt u bellen en dan komt u naar de studio. En dan kunt u eventueel wat vertellen. Maar u kunt het ook mailen natuurlijk naar redactie@rtvkrimpermaat.nl. Dan komt dat vanzelf op de redactie terecht. En dan ziet u dat weer voorbij komen op onze kanalen, op radio, tv en internet. Zet er even een telefoonnummer bij. Vinden we makkelijk. Dan kunnen we even bellen, eventueel voor een interviewtje of zo. Of voor wat nadere informatie. Via de e-mail, dat valt toch altijd weer tegen. Mensen zitten schijnbaar niet elke dag op de e-mail te kijken. En dan word ik wel eens een beetje zenuwachtig van. Dan denk ik, wanneer reageren ze nou? Maar goed, gewoon even telefoonnummer. Een beller is altijd sneller. We hebben nog een berichtje, want particuliere beleggers verkopen nog steeds in hoog tempo huur hun huurwoningen. De uitpontgolf zorgt ervoor dat het aanbod van beschikbare huurwoningen steeds meer krimpt. Als er niets aan wordt gedaan, hebben de huurders binnenkort een probleem, want er zijn er gewoon geen huizen meer. Het aantal beschikbare huurwoningen neemt nog steeds af. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat investeerders de laatste maanden van 2024, is alweer even geleden, meer dan 20.000 huurwoningen hebben verkocht. Dus ja, we zijn zeer benieuwd waar het naartoe gaat, want niet iedereen kan een huis betalen, want dan moet je toch nog wel even een beetje aardig wat centen hebben, denk ik.
1: Luister, het is echt niet moeilijk, hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenewaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.

heerlijke, tijdloze muziek. Dat hoort gewoon bij een warme zomer. Want deze muziek is altijd, daar word je altijd een beetje blij van. Dat is altijd wel lekker. Ik hoop dat u ook een beetje blij bent. En niet denkt, ik ben met een chagrijnig hoofd uit mijn bed gestapt. Ik heb er helemaal geen zin in. En nou, probeer het allemaal een beetje om te zetten in wat positiefs. Want als u wat herrie hoort, ze zijn druk bezig op het dak om de dakbedekking erop te leggen. Het laatste stukje moest nog even gebeuren. Daar hadden ze vorige week geen tijd meer voor. Ja, de afgelopen zaterdagavond is het nog een flink tekeer gegaan hier in de Krimperwaard. En zeer wijde omgeving, dat zei ik aan het begin van het programma al. Dus we hebben op diverse plekken lekkage.

crisis gehad. Dus dan gaan ze proberen om, natuurlijk, om dat zo snel mogelijk allemaal dicht te maken. Want ja, de plafonddelen zijn gewoon naar beneden gekomen. Gelukkig kunnen we nog wel uitzenden. Daar zijn we heel blij mee allemaal. De film over het leven van Michael Jackson heeft inmiddels wereldwijd $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee de film Oppenheimer van Christopher Nolan, die wereldwijd $975 miljoen opleverde. Hartstikke leuk. Nou ja, dan denk ik bij mezelf, dan moet je natuurlijk ook even een plaatje gaan draaien van Michael Jackson. Dat gaan we ook doen. Hier is Billie Jean. Het is trouwens 18 over 9. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.

0: Michael Jackson en Billie Jean hier bij RTV Krimperwaard. En op maandagmorgen in Goedemorgen Krimperwaard. Ik kreeg net even een berichtje van onze weerman Gerrit van der Stelt. Die had het hartstikke druk dit weekend, want die was bij de TT in Assen. En die is op dit moment op de motor terug in zijn motorpak. En zijn vrouw achterop natuurlijk weer naar Stolwijk. Dus die heeft even geen tijd voor het weerbericht. Hij heeft al even een weerberichtje doorgestuurd. De komende dagen zakt de temperatuur naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar. Verder zijn de perioden met zon. Met op woensdag een bui, op donderdag vanuit het noordwesten weer wat lichte regen. Ja, is weer goed voor de tuin. Natuurlijk hoeven we niet zoveel meer te sproeien. Hoewel, sinds afgelopen zaterdag zit de regenton ook weer vol. Dus die was bijna leeg. Maar in ieder geval, dan weet u een beetje wat het gaat worden. Nou ja, 24 graden is ook een hele lekkere temperatuur. Daar zijn we toch ook gewoon blij mee. Dus ik denk niet dat we dat erg vinden. We draaien desondanks toch nog wat lekkere zomerse muziek op de radio bij RTV Krimperwaard.
1: Dit is RTV Krimperwaard. Snikheet, de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: anders met muziek van de Beatles. Michel. We hebben nog een berichtje, want Nederland is sinds de oorlog in Oekraïne steeds minder onafhankelijk geworden van de Russische energie. En dat is me goed ook natuurlijk. Maar daarvoor is een nieuwe afhankelijkheid in de plaats gekomen. Namelijk de Verenigde Staten. Want zij zijn inmiddels de belangrijkste buitenlandse energieleverancier van olie en gas en zo natuurlijk. Nou ja, laten we hopen dat onze meneer in Amerika een beetje gewoon blijft doen. Dan kunnen we dat beter hebben dan Poetin natuurlijk. Hoe het daar allemaal gaat, ik weet het niet. Je leest allemaal de gekste berichten allemaal. Laten we maar hopen, ik zeg het iedere week maar, dat die oorlog binnenkort dus snel afgelopen is. Dat zal voor iedereen heel blij zijn. Dan kunnen we mooi de zomer in met z'n allen.
1: Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zegt.

als deze plaat hoor, dan zie ik mezelf in de douche staan. Even een beetje gel in het haar, even de tanden poetsen en ga zo maar door. Even naar de douche. Een beetje een leuke plaat daarvoor, dat je net uit je bed komt, dat je denkt, oh, weer een nieuwe dag. We zijn er weer blij mee. Nou, ik hoop dat het met u ook zo is. Anita Franklin was dat. En I Say a Little Prayer. En dat allemaal om precies 9:30 bij RTV Krimperwaard. Weer een beetje beroerd bericht eigenlijk weer. Twee mensen zijn gisteren overleden na incidenten op het water. Een van hen was van zijn subboard gevallen. Het gebeurde allemaal in Haren en hij kwam niet meer boven. Een ander man raakte in de problemen tijdens het zwemmen in Vught. Nou, je moet toch schijnbaar erg opletten gewoon. En ja, mensen zeggen ook wel eens, soms even heb je wat koud water, dan krijg je kramp. Ik heb geen idee, maar in ieder geval let hartstikke goed op. En je hebt het ook als je bijvoorbeeld in de lek of zo gaat zwemmen. En er komt net zo'n tanker of weet ik, of zo'n schip voorbij. Die schroef die schijnt nog aardig te zuigen. En dan gebeuren er hele rare dingen. Dus kijk alsjeblieft een beetje uit als je in het open water gaat zwemmen. Want je weet het maar nooit.

Heerlijk lijkt me dat, als er maar geen kwallen zijn. Want dat hoor ik van kennissen. Die dachten, ja, het is hartstikke warm vorige week. We gaan lekker naar Katwijk. Maar de zon die kwam, of de zon, de wind kwam van zee schijnbaar. Dus het hele strand lag vol met kwallen. En er waren allemaal lieve heersbeestjes. Die werden met de wind meegevoerd. En die waren ook een beetje lastig op het strand. Dus het was daar niet zo fijn toeven. Want ja, met al die kwallen in het water. Ja, ik ga er ook niet in. Het lijkt net of je in een bos brandnetels hebt gestaan. Dus daar word je nooit zo blij van. Maar goed, in ieder geval, dat kan allemaal gebeuren. Dat heeft ook weer met de wind en zo te maken. In ieder geval. Maar geniet er een beetje van. Je kan ook naar een van de zwembaden gaan in de gemeente Krimperwaard. We hebben er ook 6 of 7, dus dan is altijd wel even lekker. Hoewel ik toch al een paar mensen hoorde gisteren. Die wilden graag even in Haastrecht gaan zwemmen. Want het was gisteren best wel warm. Maar het zwembad was dicht. Dan denk je van, hoe kent dat nou dat een zwembad dicht is als het zo warm is? Maar ja, die mensen, het badpersoneel en ook de badmeesters, die hadden het zo druk gehad de afgelopen week, dat ze er toch even aan toe waren om toch even een dagje even niks te doen. Het zwembad in Stolwijk was wel open, dus daar kon je dan eventueel nog wel naartoe. Want het abonnement is geldig in Stolwijk en in Haastrecht. Maar ja, mensen hadden dat niet verwacht. En als je het niet op de app had gezien, dan stond je voor een hek. Ja, dat kan gebeuren. Maar ja, aan de ene kant kan je het ook wel weer snappen. Want ja, met die warme dagen, je staat maar aan dat bad. En of je staat patat te frituren en zo. Het is hartstikke heet. Maar ja, iedereen heeft er last van. Dat is natuurlijk ook weer zo. We gaan de Animals even draaien. En de House of the Rising Sun. Waar hopelijk de temperatuur nu wat minder wordt.

0: lekker muziekje. The Animals, The House of the Rising Sun. Ja, en als er natuurlijk al een paar dagen die zon op zit te schijnen op je huis, dan is het gewoon overal even, is het al warm. Dus misschien eens even de deuren tegenover elkaar openzetten, de ramen allemaal open. Dan kan het allemaal weer wat koeler worden in huis. En dat is toch altijd wel even lekker natuurlijk. We hadden nog een recordpoging in Nederland. En dat gebeurde tijdens de Maasbrachter Havendagen. Daar werd namelijk de langste frikandel van Nederland gebakken. En die had een lengte van 41,25 meter. Voor de recordpoging moest ook nog een speciale frituurpan worden gemaakt. Want ja, het is natuurlijk één lang apparaat, maar het is allemaal gelukt. En het is allemaal verkocht voor het goede doel. En het heeft nog aardig wat opgebracht ook. En daar was iedereen heel blij mee. Het was lekker weer. En ja, een stukje frikandel is altijd wel lekker. Een beetje tomatenketchup erop of een beetje curry en een beetje mayonaise en een beetje uien. Lekker frikandelletje speciaal. Lekker hoor. Ja. Dat kan allemaal. Het is maandagochtend. Het is 12 minuten over de klok van 9:30. En je luistert naar Goedemorgen Krimperwaard. En dat allemaal tot de klok van 12 uur. Dus blijf gewoon gezellig luisteren. We zijn lekker voor je bezig.
1: Goedemorgen.
2: Het zomergevoel op jouw radio.
0: Voor de mensen die misschien vandaag op vakantie gaan. Hier is Cliffy Richard.

0: wel het voordeel als je nu op vakantie gaat, dat je misschien wat goedkoper uit bent. Want straks, als ze natuurlijk de schoolvakanties weer beginnen, dan ja, dan gaan die tarieven ook allemaal weer wat meer omhoog natuurlijk. Dus ja, als je geen kinderen hebt die op school zitten, of je werkt zelf niet op een school, dan is het altijd handiger om misschien eerder of later te gaan. Dat scheelt weer in de poen. Dan kan je misschien nog een stukje verder. Of wat langer, je weet het, maar nooit. De zwemwaterkwaliteit is op meerdere plekken in ons land niet goed na de hevige onweersbuien in de nacht van zaterdag op zondag. Door regenval is rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. En dat is niet zo lekker als je net je mond open doet en er kwam net iets langs van de buurman of zo. Ja, je weet het maar nooit. Moet er maar niet aan denken. Maar let een beetje op als je in het open water gaat zwemmen. Het kan niet helemaal lekker zijn.
1: Luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
2: Goedemorgen.

0: precies. En sugar, sugar. Nou, niet zoveel sugar, sugar is niet goed voor je. Nee. Maar ja, zonder suiker is het ook lekker. Met koffie ook zo. Het is maar even wat je gewend bent natuurlijk. En na verloop van tijd weet je gewoon niet beter meer. Dus hou daar een beetje rekening mee. Bijna de helft van de werknemers die van de werkgever bescherming tegen de zon krijgen aangeboden, maakt daar nauwelijks gebruik van. Dat is zorgwekkend, omdat mensen die buiten werken juist een verhoogd risico lopen op huidschade en huidkanker. De extreme hitte dwingt werkgevers tot aanpassingen op de werkvloer. Bezorgers kunnen hun werk meer spreiden en dakdekkers die stoppen eerder. Nou, misschien beginnen ze dan ook wel eerder. Hebben ze zogenaamd een tropenrooster. En ook de klanten die helpen een handje mee en bieden bijvoorbeeld water of ijsjes aan. Nou, wij hebben net de heren dakbedekkers een bakje koffie aangeboden. En daar waren ze heel blij mee. En wij zijn daar natuurlijk ook heel blij mee.
1: Doorsnee radio zou ik het niet noemen.

0: de Hollies en de busstop. Misschien sta je bij een bushalte even te wachten en luister je ondertussen even naar RTV Krimpenerwaard. Dat kan gewoon allemaal. Hartstikke fijn, hou hem gewoon gezellig aan. Dan mis je helemaal niks. Ik heb nog wat shownieuws hier op de radio. Want Joop van den Ende heeft de gouden televizier Oeuvre Ring gekregen. De voormalige televisiemaker ontvangt de prijs vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse tv-wereld. De prijs werd slechts 5 keer eerder uitgereikt. Er staat niet bij aan wie. Nou, mocht Joop luisteren, Joop, we draaien speciaal voor jou hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Zo hoort bij mij en dat is ook zo. Hartstikke goedemorgen. Welkom dat je erbij bent. We zijn er tot 12 uur en Adrie is de schade hier een beetje aan het opnemen in de studio. Maar goed, we gaan nog een plaatje draaien tot de klok van 10 uur en daarna het nieuws. En dan zijn we graag bij je terug met deel 2 van de Info Show, wou ik zeggen. Maar het is gewoon goedemorgen, Krimperwaard. There she was, just a

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpende Waard. Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpende Waard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie, goedemorgen, Krimpende Waard.

0: Zomerse muziek op de radio bij RTV Krimperwaard. En dat in Goedemorgen Krimperwaard. Adrie Oudernes is net aangeschoven. Adrie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, en hoe was het op de weg?
1: Niet zo warm als vorige week.
0: Nee, dat is zeker. Maar goed, jij hebt denk ik ook airco in dat busje, of niet?
1: Ja, gelukkig wel. Ja, dat is wel goed. Maar ja, dan zie je maar weer dat er mensen toch wel heel veel de fout maken. Dus je uitstapt, dan is het verschil tussen binnen en buiten is zo groot als je die airco veel te laag zet. Maar gewoon een graadje 4-5 verschil, dat is al genoeg.
0: Ja.
1: Dan heb je al een comfortabel gevoel als je achter stuur kruipt.
0: En die mensen ook die busjes zitten erin.
1: Ja, ja, zeker. Maar ja, weet je, die busjes hebben een hele grote zijdeur. Dus dan laat je, dat zijn lekkages.
0: Als die even open gaat, dan is het gelijk alle koel
1: dus
0: weer uit.
1: Dus ja, dan moet je wel eventjes op verdacht zijn. Maar goed, maar het was vandaag qua verkeer een beetje drukker dan normaal. Dat viel mij gewoon op. Oh. Iedereen is weer, misschien weer een beetje afgekoeld en dan gaan ze weer aan de gang.
0: Ja, er waren toch heel veel mensen die voor mij allemaal thuis werkten.
1: Ook de heren en dames van de gemeente Krimperwaard die werken thuis, als ik het goed heb begrepen allemaal.
0: Oh, ze moeten de boel gaan verhuizen.
1: Vanwege de overgang en de overdracht van het ene gebouw naar het andere en zo. Dus dat maar of dat invloed heeft op de verkeersstromen in Krimperwaard, weet ik niet. Wat wel een feit is dat dus vannacht dus voor het eerst deze week de brug gestremd gaat worden.
0: Nou ja, iedereen zit toch verbollen te kijken vannacht, joh.
1: Dat zou kunnen. Behalve degene die bezig zijn met die brug natuurlijk.
0: Ja, nee, en mensen die gewoon moeten werken natuurlijk. Ja, die hebben natuurlijk ook nog steeds.
1: Van 10 tot 6 of 5 uur, geloof ik, zoiets.
0: Ah, okay.
1: En is de brug gestremd en dan moet je zien waar je blijft.
0: Houd daar even rekening mee.
1: Ja.
0: We hebben muziek en informatie tot de klok van 12 uur.

0: Cheerio! Moet jij ook nog kijken vannacht, Adrie, of niet?
1: Ik heb...
0: Drie uur geloof ik, toch?
1: Ja, nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik moet hier om 9 uur weer zijn voor het programma.
0: Ja, nee, dat is waar. Want ze zeggen ook, als het uitloopt of er komt verlenging... dan zijn ze al tot 1 uur of 6 bezig. Ja, dan ga ik niet meer naar bed, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Maar goed. En weet je wat het is? Punt 1. De stand, die hoor je vanzelf wel. En punt 2, er is altijd 's ochtends bij het ontbijt... is er altijd een programma op de tv... die dus uitgebreid napraat.
0: Dat is waar. En misschien dat je 's nachts... je weet niet wie de wind wakker wordt van toeteren van auto's of zo. Dat zou nog kunnen natuurlijk.
1: Dat zou kunnen, maar ik denk hier in de Krimperenwaard... zal dat toch wel meevallen, denk ik.
0: Nou, misschien de Gouda, misschien het geluid van Gouda hierheen komt.
1: Ja, als er windverkeer zit. En in de andere grote steden natuurlijk wel. Dus we zullen zien, de bal is rond. En het is wel jammer. En dat is wel een punt dat Koeman maakte. Van jammer dat we in zo'n vroeg stadium in het toernooi... dus deze twee landen elkaar nog tegenkomen. Want dat is wel jammer.
0: Dat twee goede ploegen, zeg maar.
1: Ja, precies. Die moeten allebei wat verder kunnen komen en zo. En dat zou dus hartstikke mooi geweest zijn. Maar ja, de bal is rond en het zal gaan gebeuren. Maar ik hoorde juist daarnet dat het in Mexico al dik feest is. Gewoon, die oranje bus is alweer
0: gegaan. Oh ja, iedereen weer achterom.
1: Ja, en het schijnt dus zo te zijn dat dus oranje... De kleur oranje is een aanstekelijke kleur. Want ook de Mexicanen die gaan met z'n allen in het oranje.
0: Ja, die Amerikanen deden dat ook al natuurlijk.
1: Ja, gaan die Mexicanen er ook weer achteraan. Dus degene die oranje shirtjes gemaakt heeft... Ja, die kan zijn geld gaan tellen.
0: Ja, die hebben een goede business.
1: Ja, precies.
0: Nee, dat kan wel zeggen.

0: Charlie Binok op de radio bij RTV Krimpenwaard. Adrie had het net over het verhuizen van het gemeentehuis.
1: Ja.
0: En dat gaat gebeuren zeg maar eind deze maand. Want vanaf 23 tot en met 27 juli zijn de loketten, denk ik in Stolwijk, zo gesloten.
1: Ja.
0: Want dan zijn ze aan het verhuizen. En vanaf maandag is dat, geloof ik, maandag 28 juli.
1: Ja.
0: Dan is het weer open, maar dan in Bergambacht.
1: Ja.
0: En daar zitten ze aan de provinciale weg 5A.
1: Ja, en dan hopen we maar dat dataverkeer, want daar zit er heel open vast. Dus, want bepaalde diensten die gaan ook digitaal naar andere overheden, die ook dus geïnformeerd moeten worden over bepaalde issues die dus aangebracht worden door de klanten die dat bezoekerscentrum en die balie weer bezoeken en te woord staan. Dus al die verbindingen moeten wel in orde zijn.
0: Ja.
1: En dat is, dat is natuurlijk wel een dingetje. En zo ook de eerste vergadering die daar plaats gaat vinden van de gemeenteraad.
0: Oh ja, dat gaat niet meer in de Lekke Kerk.
1: Dat zou dan ook. En dan moet het ook allemaal maar kloppen. Wat dacht je van de camera's die dus ingesteld moeten worden en allemaal in. Oh jongens, het is niet niks, hè? Zo'n
0: project. Nee, dat kan je wel zeggen. Het dus, kost niet van niks zoveel geld.
1: dat even buiten beschouwing gelaten. Nu we het toch over geld hebben. De Haastrechtse brug, dat is een mooi duur brugje geworden, als ik het zo eens hoor.
0: Ja, die kon het hele weekend niet open, dus er lagen allemaal bootjes, want dat kwam door de hitte waarschijnlijk.
1: Ja, dat niet
0: alleen. De Haastrechtse brug bij Gouda. De brug in Haastrecht, in het centrum.
1: Dat is maar de vraag of daar geen schade gedraaid is, want dus, men zegt dus dat de bedieningskast die daarbij staat, dat die ook oververhit is geraakt. En dat zijn van die dingen, want kijk maar eens, als je dus in de auto stapt, zoals van de week, hè, hoe warm het daar is.
0: Ja, zo'n 40 graden in de auto.
1: Dat is veel meer. Als je daar, je handjes op het stuur legt en je zegt van verdorie, wat zijn dat voor brandblaren?
0: Het is allemaal zwart natuurlijk, het is allemaal warmte.
1: Ja, dus dat kan, maar kan je nagaan wat er in zo'n kast qua temperatuur dus aan de hand is, zou kunnen zijn. Mm. En niet alle kasten zijn voorzien voor een airco of ventilatie, dus dan ben je aan de beurt. Dus dat is de hoop in dat er in Haastrecht geen schade boven water komt. Gouda, dat is een duur brugje geworden. Hij is nog ineens klaar en nu al een miljoen duurder.
0: Ja, het is niet normaal. Ik dacht dat het eind juni klaar zou zijn, maar die redelingen zeg maar aan de zijkanten moeten er nog steeds opgezet worden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook nog weer zoiets. Maar goed, oké, laat dat dan zo zijn. Want

0: Je kan niet altijd aan alles verwachten. Er kan dus wat tegenslag zijn en dit en dat. En er was ook een maand tegenslag, minstens een maand. Maar dat het dan
1: gelijk... Een miljoen is wel heel veel geld.
0: Dat vind ik dus ook. En dat is, dat is dan toch weer... Maar ja, elk min of meer groot project... Want ja, zo'n brug in... Ik bedoel, ik hou mijn hart vast hoe dat dan met de Algra-brug moet. Want dat is dan een iets ander project, zeg maar.
1: Iets groter.
0: Qua grootte. Dus nou jongens, het is echt... Maar ik vind een miljoen, ja. Welke rekenfout is er vooraf gemaakt, denk ik dan bij mezelf? Want dat is toch, dan hebben er toch een paar mensen die hebben dus... Ja, aannemen is dus zo scherp mogelijk aan de wind zeilen, hè, zeggen ze dan.
1: Ja, offerten maken.
0: Offerten maken en alles. En ja, daar zit hem denk ik dan toch wel...
1: Een foutje.
0: Een miljoen. Ja. Vooruit. Ik heb het niet elke dag.
1: Nee.
2: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: Ja, u hoort muziek, maar daartussendoor natuurlijk ook de informatie. Want daar zijn we voor als lokale omroep zijnde. En als u wat te melden heeft, geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Ja, ik heb wat te melden aan de redactie.
0: Oh, nou vertel maar op.
1: Van de gemeente Krimpenerwaard.
0: Oh.
1: Ja. Die hebben een bericht staan en dat staat mooi. Je zei, nou prachtig, dat zal eindelijk eens tijd worden. Want ja, er is een inloopbijeenkomst gepland voor de woningbouwontwikkeling aan de burgemeester Uylkestraat in Bergen. Dat is een terrein wat al jaren plat ligt. En het is gewoon onbebouwd en zo. En wat gebeurt er nou uiteindelijk eens een keer mee? Maar ja, dan denk je, oh, dat is een interessant bericht. En dan zegt hij, ja, dat bericht is niet beschikbaar. Dus, ja.
0: Het is niet beschikbaar.
1: Dus ze hebben alvast wel de kop geproduceerd.
0: Maar het bericht moet nog gemaakt worden.
1: Maar er zit wel wat aan te komen. Dat is, zullen we het daar maar op houden dan? Want en de datum is me niet bekend, de tijd al helemaal niet. Maar er zit eraan te komen een inloop. Bijeenkomst dus vanwege de burgemeester Uylkestraat, het project wat daar uiteindelijk toch wel eens een keer uitgerold zal worden.
0: Nou, benieuwd of het nog voor de vakantie is, ja of nee.
1: Ja, dat zullen we hopen.
0: Ja.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lubega en Mambo nummer 9. Dan was het Mambo nummer 5. Dat kan ook natuurlijk hier bij RTV Krimperwaard op maandagmorgen. De adviesraad Sociaal Domein Krimperwaard zoekt nieuwe leden. Wat gaat u dan doen? Meedenken, adviseren, overbereid binnen het sociaal domein. Signaleren van knelpunten en ontwikkelingen in de praktijk. En de stem van inwoners vertegenwoordigen. Wilt u wat meer informatie hierover, dan kunt u bellen met Gerrio Goudriaan. Die zit er waarschijnlijk ook in. Haar telefoonnummer is 06 53 57 83 52. Gewoon even doen. Hartstikke goed allemaal. Een plaatje op de radio. De Beatles.

0: Nou, we hebben het wel naar onze zin hier in de studio, luisteraars. We zitten wel even lekker aan een bakkie. Adrie is er net weer even eentje wezen halen.
1: Ja, ja.
0: En heb jij het ook een beetje naar je zin hier, Adrie?
1: Redelijk wel.
0: Redelijk wel?
1: Ja, ik heb net geconstateerd dat we nu al voor de tweede keer de Beatles hebben in je uitzending.
0: Oh, dat had ik gelezen in de gaten.
1: Ja, gisteren. Ja. Je hebt gisteren.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dat was net voor tienen natuurlijk. Ja.
1: Detail, maar dat was
0: Het zijn korte plaatjes, dat scheelt weer.
1: Gelukkig wel.
0: Dus er is eigenlijk één lange bij elkaar.
1: En het waren tijd, het is tijdloos, dus helemaal goed. Ja, hoor, zeker weten. Ja, een rondje Krimperwaard gedaan gisteren. Gistermorgen was het lekker weer, man. Een windje over de polder.
0: Ik zat zaterdagochtend om 6 uur zat ik op de fiets. Heerlijk.
1: Het was fantastisch. Ja, gisterochtend ook. Dus ik heb er gelijk maar ik ging van punt A naar punt B. Ja, maar punt A naar punt B is wel te kort. Ik ga een lekker rondje. Daar hebben we gedaan. Kwam ik uit bij eind van Koolwijk. Daar hebben we de Ree. En de Ree, want de zoetwatercorridor van het Hooggemeenschap is in vol ornaat aanwezig in de Krimperwaard. En daar heb je een inlaat vanuit de Ree naar verderop, zeg maar, de polder. En dat is een aanzienlijk lager pijl. Nou jongen, al die kleppen, die stonden, er zijn 2 inlaatkanalen. En ze stonden allebei volledig open. Zo dan, daar gaan we een partij water doorheen.
0: Mm.
1: Geweldig, was echt een wild waterbaan.
0: Een wild waterbaan.
1: Ik
0: zei het in het begin nog, ik weet niet of jij het ook gezien hebt, dat heel veel dode snoeken en zo liggen er in het water.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, dat viel mij dus ook op. Ik heb er ook bij elkaar opgetrokken, toch wel een 20 gezien.
0: Ja, op Bilwijk ook.
1: Ze liggen overal en nergens met de buik omhoog en dat is niet goed.
0: Nee, schijnbaar het watertemperatuur is te hoog of er zit te weinig zuurstof in.
1: Ja, nou ja. Ja, en ja, het is natuurlijk, en er zit, en dat is geconstateerd, en niet voor niks een petitie geweest vanwege de rivierkreeft. Want de rekening wordt nu eigenlijk gepresenteerd.
0: Hmm.
1: Er is te weinig bescherming, schaduwplekken in water. Er is geen kroos. Moet je eens kijken hoe weinig. Het ziet er allemaal zo fris en helder uit, hè? Maar dat
0: nee,
1: is gewoon,
0: je hebt wel gelijk. Dat is je ziet bijna geen kroos.
1: Dat
0: nee.
1: is gewoon niet waar. Dus er is een onbalans ontstaan in dus de waterhuishouding, waterplanten en alles wat daarbij bij te pas komt.
0: Allemaal opgevreten.
1: Maar vissen gebruiken dat ook als beschutting en zo. En dat valt dus gedeeltelijk weg, ja. En dan krijg je dus nu. Dus ja, dat is allemaal vanwege dus de
0: kreeft.
1: Niet alles, want er zijn natuurlijk wel extreme temperaturen. Dat zoiets is ook wel duidelijk. Maar het heeft er wel absoluut mee te maken.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, ja.
2: Het zomergevoel op jouw radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: can't touch this. Look, man, you can't touch this.
1: MC Hammer, en dat om 3 minuten over de klok van 22:30 bij RTV Krimpende Waard. De gasunie die vreest dat de gasvoorraad te laat wordt bijgevuld voor de winter. En dat moet het kabinet regelen, maar ze vinden dat ze dat een beetje laat doen. Want de minister die wil dat pas in september doen. En eigenlijk de gasunie wil dat ze dat eigenlijk voor de zomer al doen. Dus ik ben zeer benieuwd allemaal. Dus wel te hopen dat er genoeg gas is. Anders kunnen we natuurlijk deze winter... Je moet er met deze warmte nog niet aan denken. Maar moet toch de kachel weer aan.
2: Ja, dat zou je wel... ja, dat is wel ja, ja.
1: Als je dan nog gas hebt, ja, dan heb je toch gas nodig.
2: Ja, precies. Ja, dat, ik heb er geen beeld bij, omdat ik geen gas heb. Dus
1: oh, dat is helemaal... ja, jij hebt ook zo'n heel nieuw huis natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik heb nog zo'n ouderwets huis met een ketel. Met een, ja. Ja, ik wou zeggen, ik kook elektrisch, maar...
2: je bent toch wel van de oliestook af. Dat
1: ja, ja, dat wel. Ja. En ook geen kolen meer of zo.
2: Dus, ja, ja.
1: Nee, maar ik heb kennissen, die hebben nog steeds een gaskacheltje, zeg maar, in de kamer.
2: Ja.
1: Die hebben natuurlijk ook nog steeds. Ja, het is wel een huurhuis en zo.
2: Ja,
1: maar
2: dat gebeurt gewoon wel. Ja. Zeker wel. Ik hoop nog zo, hè, dat het weekend, dat het dit weekend weer gewoon een beetje droog blijft. Want ze geven dan wel wat onstabiel weer op. Met mooie zomerse temperaturen. 20, 21, 22 graden. Ja, wat wil je nog meer?
1: Mm.
2: Want er is natuurlijk vrijdag de 3 juli. Dat is aanstaande vrijdag al. Is er een zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. En dat is altijd een heel gezellige toestand. Met heel veel muzikanten. Maar ook heel veel publiek, want het is een traditioneel terugkerend gebeuren. En die verdienen dan toch wel mooi weer.
1: Ja, nou, dat is zeker. Maar ja, IJzer wederdienende, je weet het niet met het weer.
2: Ja, nee, je weet het inderdaad niet. We hebben zaterdag ook weer het een en ander meegemaakt op het qua ruig weer, laten we maar zeggen.
1: Dat kan je wel zeggen.
2: Maar er was dus ook in Berkenwoude dat tentfeest aan de gang. Dus dat is toch wel eventjes, het zal best wel spannend even geweest zijn. Maar ook deze keer, net als de week daar voor met Surfrock, eigenlijk toch wel relatief geluk gehad. Omdat de zwaarte van het onweer en van het barre weer is dus aan de Krimpenerwaard min of meer voorbij gegaan.
1: Ja.
2: Het heeft wel veel geregend, dat wel. Maar de blikseminslagen en zo, en de inslagen, ja, dat is allemaal in Gouda, Snellere Waard en Nieuwekerk aan de IJssel.
1: Niet in de
2: Krimpenerwaard. Maar niet, dus lekker. Dat is puur geluk geweest. Ja. En dat is ook nog een detail. In Concertatie is deze keer ook de bliksem ingeslagen.
1: Ja, dat was iemand...
2: En daar staan dan wel 50.000 man bij, hè? Ik bedoel, dat is toch wel een dingetje, hè? Als je daar... Wat moet je daar nou mee? Ik bedoel, ja...
1: Ze moesten wel van terrein af, geloof ik, of zo.
2: Ja, maar waar laat jij 50.000 man?
1: Ja, ja.
2: Die op een terrein daarnaast. En dan? Als daar de bliksem inslaat, wat
1: ja,
2: dan?
1: Ja, heb je ook weer een probleem.
2: Dat is echt, daar kan je nooit managen. Dat,
1: nee.
2: Dat lijkt me, dat, nee.
1: Maar begrijp wel dat ze later weer terug mochten, dus het is allemaal wel...
2: Ja, dat wel, maar qua bescherming voor het weer is het gewoon lood om oud ijzer.
1: Ja,
2: ik bedoel, want... Ik weet niet of je de Brouwersdam kent, maar dat is gewoon kilometers asfalt en een grote, dikke bult in het landschap. Maar er is geen bescherming, er is verder helemaal niks. Dus misschien hier en daar een strandtent, maar ja, daar ga je ook...
1: Daar kun je niet met 50.000 mogen zitten.
2: Dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, dus ja, maar het is gelukkig goed afgelopen.
1: Nou, dat is zeker, ja.
2: Ja.

0: De Dave Clark 5, een lekkere ouwe. En het is een lekkere korte, dus dan kunnen we veel platen draaien. Ik zie hier staan dat het niet zo goed gaat met de wilde eend in Nederland. Want te weinig kuikens overleven. Die worden waarschijnlijk allemaal opgevreten door katten. Misschien wel door reigers en ooievaars en ga zo maar door.
1: Ja, waarom?
0: En daarom worden er tegenwoordig broedkorven geplaatst. En dat schijnt dan weer een beetje te helpen.
1: Oh ja. Nou, ik heb wel in de gaten gehad. En dat heb je als je dus een rondje op de fiets door de Krimpenerwaard gaat. Dan zag ik overstekende eenden met eendagskuikentjes. Dus die zijn gewoon aan een tweede leg begonnen.
0: Ja, maar het warme weer, denk ik.
1: Ja, maar misschien ook als tegengas van... Ja, jongens, de vorige lading
0: is al opgevreten.
1: Verloren.
0: We gaan het nog een keer doen.
1: We doen het nog een keer.
0: Ja, nee, nou, dat
1: zou zomaar kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Als reactie, een natuurlijke reactie op dus de situatie. Dat zou kunnen, ja.
0: Nee, dat is zeker.
1: Want je kan ook, als er bijvoorbeeld een jaar wat minder muizen zijn... dus dat is even voedsel voor uilen, bijvoorbeeld... dan reageert de uilenpopulatie daar ook onmiddellijk op.
0: Dus er te weinig eten, dan hebben we een paar dood of zo.
1: Ja, nee, of dan...
0: Dat is ergens anders.
1: Nee, een eitje minder in het nest.
0: Oh ja, dat kan ook nog. Ja, nee, dat is waar.
1: Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Allemaal van die slimme dingetjes waar wij niet eens in de gaten hebben eigenlijk.
0: Nee.
1: Die zomaar automatisch gebeuren. Ik weet niet wat er gebeurt. Oh,
0: een plaat!
2: To Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: Tropical uit Tropical en Barbados. Als ik het goed zeg. Ja. Lekker plaatje, zomersplaatje hier bij TV Krimpenwaard. Op maandag, het is de 29ste alweer. Ik heb nog een berichtje, dat is ook weer een beetje voor de wintertijd eigenlijk. Want Gouden bij Kaarslicht krijgt een andere locatie. Want het stadhuis in Gouden is natuurlijk in de renovatie. Het is een bouwput, er is een heel schutting omheen en zo. Ja. Nou gaan ze het in de buurt van de Waag doen. Ja, is niet zo erg ver weg, maar dat wordt dan een soort middelpunt. Want anders, normaal stonden ook al die kaarsjes achter die raampjes natuurlijk van stadhuis.
1: Ja.
0: Maar ja, dat kan nou natuurlijk niet. Dus dan gaan ze zoiets met de Waag doen.
1: Oh ja.
0: En het gebeurt allemaal op vrijdag 11 december. Kunt u het vast op de kalender zetten. Dan weet u dat vast.
1: Ja.
0: Had jij nog wat aan?
1: Ja, we gaan even naar de dag van vandaag. Dan maar, hè?
0: Ja.
1: Wel het weekend alvast. Want Berkenwoude, 700 jaar oud, hè? Dus er wordt weer een mooi feestelijk gebeuren. Dus ik weet niet of dat de gelegenheid van is. Want het schapenschuurtje, die houdt eens keer per jaar een soortement een streekmuziekmarkt en zo. En dat is deze keer op 4 juli aanstaande.
0: Oh, aanstaande. Daar hangt toch helemaal niks over binnengekregen. Maar goed dat je het even zegt.
1: Van 10 uur tot 5 uur is dat. En je kan dan de optredens verwachten. Ik denk dat dat van de jeugd is. Maar ook van de harmonie zelf. DHTSG.
0: Oh ja. Hoor je wel zeggen, door de hart doet er slecht geluid of zo?
1: Oh, op die manier, ja.
0: Dat is dus niet zo.
1: Nee, dat is dus niet zo. Nee. Hoor. Je kan dus zelf, dus als je langs gaat van de berg, dan kan je dus muziekinstrument uitproberen.
0: Nou, dus misschien even op de fiets zaterdag.
1: Dan kan je een dikke saxofoon pakken en dan kan je toeteren. Dus.
0: Ik heb het nog nooit gedaan.
1: Of een triangel, dat kan ook, hè?
0: Ja, of een orgeltje. Ja, hebben ze dat er ook bij staan? Of
1: ja,
0: niet?
1: Weet ik niet. Oh. Maar dat kan je dus. En er zijn andere leuke activiteiten. Er is een springkussen, stormbaan en zo. Een hapje, drankje. Dat komt meer in jouw straatje, denk ik.
0: Even lekker zitten met een lekker glaasje erbij. Heerlijk.
1: Op het terras. Nou, dat is dus er ook. Dus gewoon. Dus, maar dat is een speciale dag. De streekmuziekmarkt dus in Berkenwoude.
0: Bij het schaapschuurtje.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk allemaal. Ik fietste vanmorgen ook naar de studio, luisteraars. Het viel me op dat ik ontzettend veel hazen zag. Ik denk, nou, dan mocht ik toch even een plaatje van draaien.
1: Een goed hazen, ja.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.

0: Lowland Trio, mijn naam is Haasten. Liepen er zat rond op Bilwijk. En dat is hartstikke goed. Ja. En op Bilwijk viel mij nog iets op, Adrie. Want ze zijn daar aan het afplaggen.
1: Ja, dat is mij ook opgevallen.
0: En daar stond dus een bord. Ik heb er een foto van gemaakt. Om te janken.
1: Ja.
0: Dus we zijn zeer benieuwd wie dat bord daar neergezet heeft. Want diegene willen we misschien wel eens even interviewen. Want die is toch waarschijnlijk dan tegen het afplaggen.
1: Nou, dat weet ik wel zeker. En hij zal zeker niet de enige zijn.
0: Nee.
1: Maar helaas, het is alweer gebeurd. En men is zo op zijn plat krimpenwaarts gezegd stront eigenwijs. Dat ze dus de flexibiliteit totaal niet in acht hebben genomen. Van jongens, ga eens mee met je tijd. Want dit zijn allemaal besluitvormingen van 10 jaar terug. Daar kan je dus de tijd ook een keer. Want er zijn inmiddels zoveel andere dingen gebeurd in de wereld. En maar, ja, dus. Maar het is alweer, ja.
0: Men houdt er gewoon aan vast en het kost kapitaal.
1: Dat bord staat er dan. En, maar dat bord, dat is, ja. Als kalf verdronken is, dan ben je de put, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik ben daar, want jij hebt dus, jij komt langs de Bilwijkerweg. En dan zie jij dus vanaf die kant het hele project. Maar ik ben toevallig op het pad geweest bij de Schenkel. En dan zie je het van de hele andere kant. Nou, dan is het nog veel erger.
0: Ja?
1: Dan. Ja, ik heb er in principe niks mee te maken. En ik hou best wel van een mooi landschap. Maar dit slaat gewoon nergens op, wat ze hier doen. Dat slaat werkelijk nergens op.
0: Echt. Want daar brengen ze die grond die ze daar weghalen, die gaat daar weer naartoe.
1: Ja, ook dat. Maar ze gaan daar hele sloten. Zijn ze al bezig. En ze zijn van die strengen met wilgetenen erin bij elkaar. En dat nou zomaar een kilometer of anderhalf, zomaar, ja. Maar dat vernuttig, wat voor nut heeft dat?
0: Wie verzint zoiets, zou je zeggen?
1: Daar heb ik helemaal niks van. En dat afvlaggen, dat is ook alweer, dat is gewoon omdat dus dan niet de doelstelling die ze dus in Den Haag 10 jaar geleden hebben dus bepaald, of in Den Haag of waar dat bureau dus stond, daar hebben ze dus gezegd, dan moet dat die doelstelling, dus die natuurwaardes en zo moeten. En wat is dat dan? Dat het land verschraald is. Dat er dus geen meststoffen meer aanwezig zijn, want dat is dus de bovenkant wat er afgehaald wordt. Dat is het afvlaggen. Als ze dat niet doen, dan duurt dat misschien 5 tot 10 jaar langer om hetzelfde resultaat te bereiken.
0: Maar, het scheelt wel veel geld.
1: Maar als dan de tijden keren en de barre tijden aanbreken, want dat zou zomaar kunnen, dan kan je dat land weer op een gemakkelijke manier terugwinnen om dus weer te gaan gebruiken voor gras, voor de koeien, enzovoort, enzovoort. Maar nu is dat een onomkeerbaar geweld. En dat is dus wat dat bord uitdrukt, wat je gefotografeerd hebt, om te janken. En,
0: ja.
1: dat is de situatie. En dat snapt men niet. Dus ze zijn gewoon, nogmaals, stront-eigenwijs.
0: Heel stront-eigenwijs.
1: Juist.
0: Nou ja, het is niet anders, luisteraars.

0: feitje, maar het was niet de originele, jammer genoeg. Maar ik dacht wel dat hij het was, maar hij was het dus niet.
1: Maar deze jongeman die zong ook als een seisje.
0: Ja, erop was een leuk plaatje. Ja, je wordt er vrolijk van.
1: Helemaal goed. Zeg, we zitten er kort op, zeg maar. De problematiek rondom stikstof. Het dossier is dan eindelijk af na zoveel jaar gesteggel en zo. Maar wat nu en zo. Dus we constateren dat er in de Krimpende Waard alweer op diverse plekken omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen.
0: We vragen ons af of er weer trekkers gaan rijden.
1: Nou, aanstaande woensdag dan is natuurlijk het debat in de Kamer. En het zou zomaar kunnen dat... En er is al één organisatie. Kijk, je hebt dus verschillende. Je hebt die LTO. Dat is dus, laten we zeggen, de grote middengroep. Maar je hebt ook splintertjes. En dat zijn dan de wat extremere jongens die gewoon wat meer zwart-wit kijken. En dat moeten ze zelf weten natuurlijk. En die hebben alweer een oproep gedaan om met de trekker naar het Malieveld te gaan. Aanstaande woensdag. Dus het zou zomaar kunnen dat er weer iets gaande is op dat gebied. Dus.
0: We gaan het horen in ieder geval. Ja. Misschien bij jou woensdagochtend in de uitzending.
1: Ja,
0: misschien wel.
1: Ja, wie weet, wie zal het zeggen. We wachten het af en we volgen het natuurlijk op de voet.
0: Uiteraard.

Lucas en de Supremes. En dat was Baby Love. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we graag bij u terug met deel 3 van Goedemorgen Krimpen en Waas.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpen en Waard.
6: RTV Krimpen en Waard.

0: George McRae uit de zomer van 1974 met Rock Your Baby. Een poosje geleden, toen de tijd, hadden we nog wat zeezenders waar we naar luisteren. En dat was toch een leuke tijd. Ja, hartstikke mooi. Adrie, had jij nog wat?
1: Nou, ik ben aan het zoeken in het drinkwater gebeuren. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Volgens mij was er nog ergens een informatiebijeenkomst. Om dus de informatie op te doen vanwege. Of die, misschien is hij al net geweest. En dat was ik nou juist aan het opzoeken.
0: Oh, en daarom kon je hem waarschijnlijk niet vinden.
1: Ja, precies. Misschien is hij daarom. Maar feit is wel dat er dus sprake is van een dreigend tekort aan koelhelder water uit de kraan. Dat is het feit. Dat is gewoon het feit.
0: Dus korte douchen en misschien wat kortere tuinspruiten.
1: Ja, dat is dus nu actueel aan de hand op korte termijn. Maar op de lange termijn moet er dus gewoon veel meer water beschikbaar zijn. Vanwege dus in het gebied van Oase. En dat is het Groene Hart. Er worden nogal wat wooneenheden opgericht, zeg maar, extra. En die moeten allemaal
0: water hebben.
1: Allemaal water hebben. En dus dan is het nodig dat. En ik heb net die waterwinggebieden die ze dus nu gezocht hebben. Nieuwe waterwinggebieden ter aanvulling van de capaciteit die ze nu al hebben. Eentje daarvan is in de Krimpenerwaard natuurlijk. Dat weten we. Dat is bij het Polder de Hoek. Hmm. En hoe het daar verder mee gaat, dat zou ik niet weten. Want de ene partij die zegt van ja, dat is allemaal leuk dat je dat gevonden hebt en dat zou kunnen. Maar een andere partij in ons land, en dat is dan de overheid, die zegt, ja, je kan het vergeten wat betreft de vergunningverlening. Want er is natuur die dus naar de Galamiezen zou gaan.
0: Ja, want dat is wel belangrijk.
1: Daarom. En dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat lopen. Maar ja, de verhoudingen zijn dus wel veranderd door de loop der jaren. Dat is wel één ding wat zeker is. Maar goed, dat water dat ze wordt gewerkt. En ik heb nooit geweten dat ze pompen het water op, dus uit het grondwater. Op een diepte van 15 meter, maar in sommige gevallen zelfs van 100 meter.
0: Zo!
1: Dus dat is geen.
0: Dus er zit daar best nog wat water onder de grond.
1: Dus dan is dat geen grondwater meer, die 100 meter, maar dat is ander water.
0: Ja!
1: Sterk water, zullen we
0: maar zeggen. Sterk water. Ja, ik heb nog een tipje voor als je op vakantie gaat binnenkort en je denkt, ik mis toch dan misschien RTW Krimpenerwaard wel. Nou, zet dan nog even die app op je telefoon of je iPad als je dat toen niet gedaan hebt. Dan kan je overal ter wereld luisteren en misschien ook wel kijken naar RTW Krimpenerwaard. Gewoon even doen!

0: Bart Joling en rood-wit-blauw. Hoewel sommige vlaggen nu ook weer blauw-wit-rood zijn. Ja. Door de boeren en de agrariërs. Ja. En ja, ik vraag me af, zullen mensen nou ook allemaal, die dan misschien vannacht wel kijken, ook allemaal een kratje bier halen en dat soort dingen en zo. Want jij zou zeggen, als je toch morgen moet werken of zo, dan moet je toch een beetje enigszins nuchter denk ik op je werk aankomen.
1: Ik zou het ontbijt een beetje vroeger maken. Als
0: ja,
1: ik,
0: ja, dan misschien midden in de nacht een leuk ontbijtje.
1: Ja, gewoon een verschoven dag van maken. Ja. En dan smiddags ja, iets eerder naar huis en zo. En dan gelijk 7 uur in bed.
0: Nou, 7 uur in bed.
1: Ja, verschoven dag, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, een soort tropenrooster.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een berichtje, want aanstaande donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 uur weer een repaircafé in de oude praktijk aan de Brederodestraat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Nou, dat is een kopie.
1: Ja. Ja. Ja, het is vandaag de dag een weer war winkel van gele borden met zwarte letters. Het is ongelooflijk hoeveel er
0: hier. Voor mij in heel Nederland, hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar we beperken ons tot onze eigen streek in de Krimpenerwaard. Er zijn er wel een paar. Ja, de Ouderlandse weg is dus afgesloten. Wat is er nog meer afgesloten? Uit mijn hoofd. Ja, dat was er nog één. Oh ja, in de buurt de Wetering. De Wetering Oost in Lekkerkerk. Die is ook afgesloten. Een paar dagen zomaar. Nieuwe vroeger, denk
0: ik. Ja, ik heb hier nog meer wat staan. Ja, dat heb ik hier staan. Lekdijk.

0: in Schoonhoven. Nou, ja. Er gebeurt van alles.
1: Er gebeurt van alles. En dat wordt allemaal aangegeven. Uiteindelijk met gele borden, witte letters. Nee, zwarte letters. En hele verhalen staan er soms op en zo. Dus dat kan je net niet lezen.
0: Want dus wat rustige rijen, dan kan je misschien net wel lezen.
1: Nou ja, misschien. Ik weet het niet. Wees gewaarschuwd, want voor je het weet kan je er niet door.
0: Zo is dat. Ja. En dan baal iedereen van. Ja.

0: Bobby Gillsborough en Summer the First Time. Het is een mooie tijd. Het kan soms een beetje warm zijn. Maar goed, misschien weer even een duikje in het zwembad.
1: Het is ook een mooi verhaal trouwens, dit verhaal.
0: Ja? Ja, ik heb niet zo naar de tekst geluisterd.
1: Summer the First Time, ja. Oh, dat is heel mooi. Ja.

0: precies.
1: Ik heb nog een berichtje, want donderdag 2 juli organiseert Team Sport Service in Vlist een informatiebijeenkomst over de valpreventiecursus In Balans. Dat is speciaal voor de thuiswonende 65-plussers uit Vlist en omgeving. Het gebeurt allemaal tussen 1 en 3 uur in ons honk. En dat vindt u aan het Julianaplein nummer 26. Misschien even interessant om daar naartoe te gaan.
0: Ja. Het is rustig tijdens de baggerwerkzaamheden tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk, want die is tijdelijk stopgezet.
1: En waarom?
0: Warm weer.
1: Oh.
0: Ja, het is namelijk zo dat dus een ecoloog die verbonden is aan dus het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, die heeft dus geadviseerd om dat niet meer te doen, dat baggeren, tijdelijk, vanwege de warmte. Omdat vooral in smalle stroten en kleine wateren, en dat zijn precies de wateren die dus uitgebaggerd worden, dan kan de watertemperatuur zo snel oplopen en dan komt dus de balans in het onderwaterleven, dus die dode vissen, wie we ook zagen, die komt dus in het gedrang en zo. En dus is besloten om dus met onmiddellijke ingang, dus vorige week is dat al gebeurd, om dus de baggerwerkzaamheden in de Krimpenerwaard stil te leggen.
1: En gebeurt dat dan de hele zomer? Of gaat het pas het najaar verder?
0: Zolang het nodig is. Ik bedoel, want ja, als de weergoden ons niet in de steek laten, dan is dit wat we deze week meemaken een klein dipje. Maar er schijnt alweer een soort hittegolf op in de verwachtingen te liggen voor de week erop. Of dat waar is en of dat inderdaad uit komt, dat zal morgen misschien, want dan zal die er wel weer zijn, Gerard van der Stelt.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Je beert te vegen kunnen beamen of juist niet. Bedoel, want dat is, daar is een weerman voor. Wij hebben er geen verstand van. Maar er zijn signalen dus dat zo is. En, zolang dat dan duurt, zullen die baggerwerkzaamheden er ook niet zijn. Dus,
1: Houd er de gaten. Ja.
2: Dit is RTV Krimpenerwaard. Snik heet de beste. Jouw zomerstation. Het zomergevoel op jouw radio.

0: Dennis op de radio met Terug in de Tijd. En dat in Goedemorgen Krimpenerwaard. Ik zie hier staan dat in 6 jaar tijd zijn de Europese campings bijna een kwart duurder geworden. En Kroatië is net als vorig jaar het duurste campingland van de hele Europa, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan zou je toch denken van, ik dacht altijd dat het best wel een beetje goedkoop land was of zo,
1: ja,
0: Kroatië.
1: Ja, ik zou maar iets verder rijden, dan kom je in Albanië. Daar is het helemaal heel goedkoop.
0: Oké, maar ik ben er ooit eens geweest, een jaar of 10 geleden, maar voor mij is het daar een beetje corrupt. Ja, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar...
1: Albanië.
0: Toen moesten we de grens over en dan zaten we in een bus zien. En dan moesten ze eerst even wat geld geven, want anders mochten ze de grens niet over.
1: Ja, die tijd is...
0: Maar ik weet niet of dat toch zo is, hoor. Maar...
1: Als het goed is, is die tijd voorbij. Maar ja, dat weet je maar nooit natuurlijk, hè.
0: Nee, dat is
1: maar
0: waar.
1: Kroatië, ja, dat is wel een mooi land, hoor, joh.
0: Ik ben er al nooit geweest, eigenlijk.
1: Ja. We zijn een keer bij Split in de omgeving. Bij... Trogar, zoiets, weet ik het. Maar een hele mooie stad, hele oud. En ja, mooi land, gewoon prachtig.
0: Okay.
1: Heel mooi weer, mooi omgeving.
0: Dus terecht dat ze wat duurder zijn.
1: Heel veel prachtige campings en resorts hebben ze daar. Ja, dat is echt, ja.
0: Mooi geweten.
1: Dus ja. Kroatië.
0: Ja. Had jij nog wat?
1: Nou ja, dit weekend. Het is maar te hopen dat Gerard van der Stelt op de proppen komt met mooi weer voor vrijdag, zaterdag, zondag. Want dan is er
0: gebeurt weer van alles.
1: Dat is natuurlijk weer verschrikkelijk veel aan de hand. En,
0: de hooibouwdag ook nog zaterdag.
1: Die zijn super afhankelijk van mooi weer. En ik hoop dat inderdaad lukt. Want dat is wel een uitgestelde datum. Maar er zit nog veel meer aan vast aan die hooibouwdag. Want ze hebben er het een en ander bij verzonnen. Want al het rollend materieel wat 40 jaar of ouder is, wordt ook speciaal welkom geheten op die hooibouwdag. Daar kan je dus overal. Waar wielen onder zitten. En,
0: dat
1: en,
0: komt er staan.
1: Dat zou je zomaar tegen kunnen komen. Dat is dus de opzet van het verhaal. Lekker breed uit. En er is ook nog een kleedjesmarkt. En er is ook nog een soort jaarmarkt sfeertje hangt
0: er. Streekproducten, weet je het allemaal meer?
1: Daar komt er allemaal bij kijken. Dus het kortom, alles bij elkaar opgeteld. Gecombineerd dus met dus het event van de poldertuffers krijgen we dus een heel mooi recept voorgelegd. En dat is aanstaande zaterdag dus. Uitgesteld, dat wel. Maar toch.
0: We hopen het mooi weer is. Dus.

0: KC en de Sunshine Band. U heeft het misschien afgelopen dinsdag wel meegemaakt, toen er een gratis huis en huisblad in de brievenbus kwam, dat daarbij het programma zat van het kwartier uit Stolwijk. Het programma 2026-2027. Nou, u kunt er dus even mooi in kijken. En u kunt dan gelijk via het kwartierstolwijk.nl gelijk kaartjes boeken. Dan heeft u ze maar vast in huis.
1: Ja, zo is het. En daar wordt al behoorlijk gebruik van gemaakt. Hebben we in wel ingerichte kringen gehoord.
0: Kijk.
1: Dus dus dat is alleen mooi, maar het is het systeem wat dus toch wel heel gemakkelijk is. En
0: je hoeft er niet de deur vooruit. Nee.
1: En er staat wel wat te gebeuren, dat is wel duidelijk. Gezien dus de inhoud van de uitgave, miniatuurglossie kunnen we het noemen.
0: Nou, het is een mooi ding.
1: Het is een mooi
0: ding. Nou, dat ziet er.
1: Het is een mooie layout.
0: Het ziet er echt heel netjes uit.
1: Ja. We weten het wel.
0: Ja, nee, dat is zeker. Er is echt aandacht aan besteed. Dus,
1: absoluut. Ja, ik had het al over het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. En de leukste vrijdagmiddagborrel, die kan je dus meemaken op het terrein van Goud Asfalt. Tot 11 uur is het dus. Dus het is wel een hele lange vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, dat kan ik wel zeggen.
1: maar het is wel, het is gewoon een oranje geluk. Oftewel een Hollandse zomeravond met Hollandse artiesten en dat soort zaken. Hapjes, drankjes, flinke dosis zomerse gezelligheid. En als het natuurlijk mooi weer is.
0: Ja, dat is wel te hopen. Dat hoort er wel een beetje bij.
1: Nou, de temperaturen die zullen best goed zijn. Alleen, blijft het droog, blijft het niet droog? Dat is nog even de vraag. Maar de verwachtingen zijn wel in die richting. Ja, of het echt waar wordt, dat moeten we afwachten. Maar de grootste vrijdagmiddagborrel staat hier, dus dat zal dan wel zo zijn. Er zijn tickets te bestellen van €25. Maar dan zijn de laatste tickets zijn in omloop. En zaterdag, dan gaat het feest nog vrolijk verder. Maar dan is het een tributefestival, een undercover festival. Ook op hetzelfde terrein.
0: Het begint ook al vroeg in de middag, geloof ik.
1: En dat is uitverkocht.
0: Oh.
1: 3000 man.
0: Zo.
1: Ja. Dus
0: dat wordt heel gezellig dan.
1: Vanaf 2 uur is daar van alles wat te beleven op muzikaal en gebied. En dat gaat van Fleetwood Mac, de Golden Earring, Metallica. Het is alles. De Police zie ik hier. Dennis Summer, Adele, Amy Winehouse. Allemaal tributes. En Status Quo. En er staat er ook nog bij. En dat had voor mij niet gehoeven. André Hazes. Maar goed. Dat moet ze zelf weten.
0: Dan ga je even naar de wc. Als die bezig is.
1: Ja, zo is dat.
0: Er gebeurt van alles.
1: Ja, inderdaad.
2: RTV Krimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's. Zoals Goedemorgen Krimpende Waard. De Waard op de Kaart. En de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: play op de radio bij RTV Krimpenerwaard. De hervormde kerk in Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september geopend van 1 uur 's middags tot 3:30 's middags. Bezoekers kunnen de kerk bezichtigen of een moment van rust en stilte zoeken. En ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Dus elke zaterdag komt u daar dus terecht. Wat jij ervan, Adrie?
1: Ja, zondag dan hebben we keus om gratis op 3 verschillende plekken dus aanwezig te zijn met gezelligheid, muziek en natje droogje. En dan natje droogje is uiteraard niet gratis, maar
0: er
1: zijn geen toegangstickets nodig. En dat is achtereenvolgens in het Houtpanplantsoen in Gouda met de Louis Swing Orchestra. Dat is dan de afsluiting van het drieluik in op het terrein van Goud Asfalt. Dat is een familiedag met van alles en nog wat. Met een natje en een droogje, live muziek en een hoop gezelligheid en zo. En hopelijk ook mooi weer. En dat is in Schoonhoven. Dat is in het Springerpark muziek. Van 2 tot 4:30 zo'n beetje. En dat is ook het geval bij de Houtmanplantsoen. Dus kiesbaar uit, zou ik zeggen.
0: Springen op de fiets en reizen alle drie even af.
1: Ja, dat kan.
0: Misschien wel ook.

0: The Fortunes en Freedom Come and Freedom Go. Het wordt tijd dat de freedom weer een beetje komt, luisteraars, want dat is wat beter voor ons allemaal, denk ik. We hadden het net al over dieren, Adriaan. Ik zie hier wat staan. Ja. Ganzen richten in velden en weilanden jaarlijks voor 46 miljoen euro schade aan.
1: Ja.
0: En de financiële schade veroorzaakt door wolven is in 2 jaar tijd al verviervoudigd naar 1,6 miljoen.
1: Ja.
0: En het totale bedrag van faunaschade kruipt inmiddels al richting de 100 miljoen euro. Ja. Dat moeten wij dus met z'n allen betalen.
1: En dit is pas het begin, hè? Want er komt nog veel meer achteraan. Vervolle schade en zo. En,
0: met die bevers.
1: Ed en Willem die zijn ook gezien wat velen tegenwoordig betreft. Want mensen, wat zijn ze blij. Er zijn bevers in het land. Ja, natuurlijk.
0: Maar we moeten er flink voor betalen. Hè?
1: En de rekening wordt niet betaald door die mensen die dat fijn vinden. Maar door ons allemaal.
0: Ja.
1: En dat is wel een verschil. En als je dan ziet wat ze allemaal slopen, dat er dus zeg maar, dan kan je dus zeggen van, zijn ze hier nog wel, zeg maar, past dat allemaal nog wel?
0: Nee, maar dat snap ik ook niet, want die mensen ook die zo voor die wolven zijn, ze bijten wel schapen en zo dood, maar dat is toch ook een beest? Zou je zeggen van, dat is toch schapen niet zo erg?
1: Nee, een schaap dat leidt dan niks waard en zo.
0: Nee,
1: maar
0: heel raar.
1: Ja, je kan daar natuurlijk. Er zijn de meningen uiteraard zwaar over verdeeld. Maar dat is tegenwoordig ook wel zo met de bever. Want ja, degene die dus de dijken dicht moeten houden en de natuur onderhouden aan de ene kant. Zien aan de andere kant die bevers dus maar oprukken. Want ja, ze krijgen jongens, ze zijn net konijnen wat dat betreft.
0: Het
1: gaat maar door. En die zoeken dus allerlei nieuwe territoriums om dus te kunnen leven en zo. En zo zie je ze steeds opschuiven. En degene die dus begonnen is met het uit Polen, geloof ik, dat de eerste exemplaren komen, die zijn uitgezet onder auspicie van Prins Bernhard. Destijds, 20. Die zullen zich nog wel eens een keer achter de oren krabbelen. Van hebben we dat nou wel goed gedaan?
0: Ja.
1: Snap je? Dus nu wordt de rekening voor lieverlede gepresenteerd. En je hebt er net een rijtje opgenoemd van waar de schade vandaan komt. Nou, de rekening van de bevers die komt er nog achteraan. Kan ik je gegarandeerd.
0: We zijn zeer benieuwd. Wij betalen met z'n allen.
1: Ja.

0: Ed Sheeran. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Dat kan gebeuren. Kom dan naar de Banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt om inwoners met een andere taalachtergrond te helpen bij het vinden van een baan. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur en het gebeurt allemaal in Zalencentrum De Brug aan de Durantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Je moet jezelf al even aanmelden via werkcentrummiddenholland.nl.
1: Ja.
0: Adrie, had jij nog wat?
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met het voorbereiden, althans sommigen van ons, van de Burendag. En dat is dan wel in september. Maar als je met die plannen zover bent dat je zegt van ja, we hebben eigenlijk wat nodig op het gebied van spullen. Die dus bijdragen aan het goede verloop van dus wat we van plan zijn. Spulletjes om ermee te spelen, speelmateriaal dus of andere benodigdheden. Om de buurt een beetje op te fleuren en zo. Dan is dat mogelijk om een bijdrage van maximaal €350 aan te vragen. Voor de organisatie van dat hele gebeuren. En dat hele gebeuren vindt dus plaats op zaterdag 26 september. De pot is één keer gevuld en blijft dan ook één keer gevuld.
0: Dus er komt niks meer bij.
1: Dus als hij leeg is, dan blijft hij leeg. Op is op. Dus niet geschoten, altijd mis. Dus als je met plannen rondloopt om dus wat te gaan doen met Burendag, dan kan je dus terecht bij burendag.nl. Maar op andere dagen zijn er misschien ook wel gelegenheden waarvan je zegt, nou, dan moeten we toch eens even bij stilstaan in de buurt. Dan kan je dus aankloppen bij Welzijn Krimpermaat. Die heeft ook tal van ideeën, plannen en dat soort zaken. Dan hoef jij het wiel niet opnieuw uit te vinden. En die zijn ook bereid om behulpzaam te zijn om dus die buurtactiviteiten gestalte te doen geven. En dat is alleen maar mooi. En dat kan je dus bij de website van Welzijn Krimpenerwaard dus ook. Kan je terecht voor informatie. Of je daar ook geld vandaan kan krijgen, dat
0: moet je er maar afwachten.
1: Dat denk ik niet. Het geld is meestal op.
0: Ja, je kan het altijd proberen.
1: Maar het hart zit wel op de goede plek.
0: Zo is dat.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
0: Please.

0: Het is en blijft summertime, ook op de radio bij RTV Krimproaard. We draaien gewoon wat zonnige muziek. Hartstikke leuk allemaal. En ja, maak daar gebruik van. Blijf luisteren naar RTV Krimproaard. Een noodkreek van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Want ze zoeken nog steeds, daar zijn ze al heel poos aan het doen, heel lang naar een nieuwe gymdocent. Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Het is maar voor 3-4 uur in de week. Dus als het wat voor u is, neem dan even contact op met LDO. En dat kan via info-apenstaartje ldostolwijk.nl.
1: Ja, mooi.
0: Is wat voor jou?
1: Een vogelnestje in de ringen.
0: Nou, ik zal het niet kunnen. Ik klap zo naar beneden.
1: Ik heb het ook goed gedaan. En toen ben ik ook inderdaad naar beneden geklapt.
0: Dus dat moeten we gewoon niet doen.
1: Gewoon
0: op een stoel zitten met een biertje erbij is veel beter.
1: Zo is het, zeg. In Lekkerkerk, daar is een filmmiddag over bekende Lekkerkerkse bedrijven. En dat is morgen. Dan is het de 30e. En dat wordt in het dorpshuis georganiseerd. En dat is een bijzondere. Want er zijn schijnbaar een paar zeer interessante films dus gemaakt destijds. En het is vanaf 2:30 is die film de inloop. En de film die start dan om 3:00 in de muziekzaal van Amazitia. Dus dat is zogezegd, dat is achterom. Kaarten die zijn verkrijgbaar vanaf een tijdje geleden en zo. En dat komt dan helemaal goed. Eens kijken of daar nog speciale gegevens zijn. Want de filmmiddag die gaat over de familie Verwoerd van de Esso. En de familie Stoppelenburg van de begrafenis.
0: Oh ja, van de uitvaartverzorging.
1: Ja, dus daar gaat dan die film over. Dus dat is op zich.
0: En die film is gemaakt door een soort Gerrit Egelman in Lekkerkerk, zeg maar.
1: Ja, er zijn inderdaad hele mooie, leuke, bewaarde films boven water gekomen. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. Dinsdag de 30e, morgen dus.
0: Gewoon doen.

0: Joe Rolls met die mooie stem van hem. Ik heb nog een berichtje, luisteraars, en die komt van toneelvereniging KDO uit Krimpen aan de Lek. Want die zoekt namelijk kinderen tussen de 8 en 16 jaar voor een kerstproductie. Het is dus nog een duur te geven. Maar de voorstellingen die beginnen dan al op 12 december in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. De repetities beginnen op 3 september en vinden elke donderdag plaats tussen 6:30 en 8:30 s'avonds in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En je kan je aanmelden daarvoor. En dat moet dan voor 1 juli. Dus dat moet gauw gebeuren. Neem dan even contact op met KDO. Dat kan via de website www.toneelverenigingkdo.nl.
1: Ja.
0: Heb jij nog wat? We zitten alweer op het eind van de show, zeg maar.
1: De gemeente Krimpen-Waard is eigenaar van diverse sporthallen. En één daarvan is het multicultureel, het multifunctioneel centrum, de Drie Manen, in Oude Kerk aan de IJssel. En die gaat op de schop. In de verduurzamingsmodus komt hij te zitten. En dat duurt dan vanaf 9 juli tot en met 19 oktober.
0: Zo.
1: En ik denk dat alleen het dak nog overblijft.
0: Wat hangt aan het touwtje? De rest wordt vernieuwd.
1: En de rest wordt allemaal vervangen. Ja dat schijnt heel grondig. En dat wordt dus technische installaties. Het dak gaat zelfs er ook nog af. Oh. Want het dak wordt vervangen.
0: Dus, nieuw.
1: Alles nieuw, zeg maar. En de sportverenigingen en de activiteiten die daar plaatsvinden, die normaal gesproken, die worden verplaatst naar onder andere de Bakwetering in Lekkerkerk en de Walvis in Krimpen aan de Lek. Dus er zijn oplossingen en zo. Dus altijd wel gedoe, hoor, dat wel. Want je moet
0: ergens anders heen
1: plaatsen en dit soort zaken. Dus. Maar goed, het is maar dat je het weet. Van 9 juli tot 19 oktober geen sporthal, de Drie Manen. En alweer een beetje meer rust in Oude Kerk aan de IJssel.
0: Dat heb jij wel nodig. Hé, er wordt flink gehakt.
1: Ja, bijgeluiden van onze verduurzaming.
0: Ze zijn op het dak bezig, gehoord, luisteraars.
1: Hier is ook het dak eraf gegaan.
0: Ja, een nieuw dak erop.
1: Ja, precies.
0: Hé, Adrie, jij weer bedankt. Jou horen we morgenochtend om 9 uur.
1: Ja, zeker.
0: Of is de nieuwe meneer er alweer?
1: Nee, dat is goed dat je dat even zegt. We gaan deze week is de laatste week van onze Plan B-programmering.
0: Okay.
1: En dat wil dus zeggen dat Ilja vrijdag er is en ikzelf dinsdag. Maar vanaf volgende week gaat het weer heel anders, want dan komt, Tom?
0: Ja, Tom? Ik ben ook even zijn naam kwijt.
1: Nou goed, die is terug van vakantie, van een
0: wereldreis door Europa.
1: Expeditie door een deel van de wereld en zo. En dan, die komt daar op dinsdag, zoals dat eerder al een paar keer is gebeurd. En dan gaan wij, ik zelf weer op woensdag en volgens mij op vrijdag.
0: Oké.
1: Okay. En als babbelaar op maandag.
0: Ja, als babbelaar. Nou, en als goed is hebben we Gerald morgen ook weer met het weer. Dus dat komt weer goed.
1: Ja.
0: Jij weer bedankt en we spreken elkaar, Adrie.
1: Goed zo, goed zo.
0: We gaan eruit met deze.
1: Yep.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

regio-info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Lekkerkerk. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Lekkerkerk treden vrijdag 3 juli aanstaande muziekvereniging Lekkerkerk en het Regiokoor op. Beide verenigingen treden 2x een half uur op. Het wordt een luchtig zomeravondconcert met een terras op het plein. Start van de optredens is 19:30 en een en ander zal duren tot ongeveer 21:30. Toegang is gratis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de kosten. In verband met het concert wordt het Raadhuisplein vanaf 5:00 middags afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

0: Ik krimp in Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een titanosaurus. Een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een banenmarkt in Reeuwijk. Ben je op zoek naar werk en spreek je nog niet goed Nederlands? Kom dan naar de banenmarkt op dinsdag 30 juni in Reeuwijk. Werkcentrum Midden-Holland organiseert deze speciale banenmarkt voor inwoners met een andere taalachtergrond, om die te helpen bij het vinden van werk. De banenmarkt duurt 's middags van 1 tot 3 uur in Zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan nummer 1 in Reeuwijk. Meld jezelf wel even aan via werkcentrummiddenholland.nl.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Regio Info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan! Worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Oase. Dag luisteraars, drinkwaterbedrijf Oase die organiseert binnenkort een tweetal informatiebijeenkomsten. En dat over de plannen voor een nieuwe drinkwatervoorziening in de Alblasser en Krimpende Waard. De uitbreiding is nodig voor de snel toenemende vraag naar water. Hier in de regio in de Krimpende Waard is de bijeenkomst op woensdag 8 juli. En dat gebeurt in Zalencentrum De Waard in Bergambacht. U bent daar van harte welkom vanaf 7 uur 's avonds. Wel als het kan vooraf aanmelden. Stuur een bericht naar oase.nl/bijeenkomst.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio Info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

TSF, RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Misschien is toneelspelen wel iets voor jou. De jeugdtheaterschool van Arto Postlaboro die organiseert op dinsdag 30 juni aanstaande een gratis proefles voor jongelui tussen de 12 en 17 jaar oud. Dit om te ontdekken of toneelspelen iets voor hun is. Zorg dat je dinsdagavond om 5 uur aanwezig bent in het Arto Theater aan het Klooster nummer 5 in Schoonhoven. Niet vergeten!

info. Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Een dubbel concert in Lekkerkerk. Op vrijdag 3 juli is er 19:30 een gezellig zomeravondconcert op het Raadhuisplein in Lekkerkerk. De muziekvereniging en het regiokoor treden samen op. U bent van harte welkom.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, vandaag varen we met Greenhouse Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, stormen trotserend, beleven we rampen en zeeslagen. En vragen ons af, how deep is the ocean? En hoe overleven we the rising of the sea? Woorden scheepsman James Caan, die er een speciaal album van maakte. Sea of Heartbreak, Don Gibson had stormen van hartzeer. Met mijn favoriet, Evi Nivierag, verlangen we weer terug naar de haven. As I went to the harbor, dat is pas na 2 uur. De Keltische titel zal ik niet uitspreken.

I'll Watch Your Sail, Chris Jones en de Night Drivers. In deze uitzending vele stijlen. Bluegrass, country, folk, muziek uit Ierland, Engeland, Schotland en Amerika. Eigenlijk zo.

schip zet zeil, de oyster wendt. Burl Ives vraagt zich af, how deep is the ocean? The Reno Brothers sail on the wind.

Cross the Sea met Longview aan boord. Straks de Dubliners, de Irish Navy. Veel zeeslagen vonden plaats op de Atlantic Ocean. Hier is Sandy Denny, Sail Away to the Sea.

Oud-Oceanroll, het zeeleven met James Caan. Joe Diffie van de cd Regular Joe, Chips That Don't Come In. Vandaag geen paden, cowboys en snikhete prairies, maar de bruisende zee en ruige zeelieden.

Vaarwel. Anita Carter heeft ook binding met de zee. Tijd om de visnetten op te halen. We doen dat met de Dubliners. Net de huurlingssong. En de medley Skylark and Gone to Friends. Straks varen we verder.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
4: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
3: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vanochtend om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
5: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
3: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wow, Shaler, de oorspronkelijke versie van Hank Thompson, jaren 50. Welkom terug bij Greenard Country met Jannie en Hans van Dam. Met de Carter Family nog verder terug in de tijd. Darling Nelly Across the Sea. Rita Erickson en Dolores Keen nemen ons mee naar de Great Northern Ocean.

Master of the Sea. We hoorden het van Goldheart. Sail Away Ladies, een fraaie uitvoering van Phil Rosenthal. Hier is Christy Moore. Met een song, die heb ik niet genoteerd, maar laat maar horen.

Going Across the Sea. Pure klasse van Ferris en Jason Romero. Kelkstorm, de leden komen uit zeevarende landen, Ierland, Engeland en de USA. Ze waren de steerage band van de blockbuster movie Titanic. Een van hun songs, Bonnie Ship of Diamond. Eerst met Burr Ives naar Hawaii, Pearly Shells.

Ship of Fools en James Caan. Sailing Through the Sky. Tommy Sands en Moya en Fiona. Ze komen uit Ierland en hebben een kritische kijk op het wereldgebeuren. Anita Carter, Carmel by the Sea.

The Leaving of Liverpool, een klassieker door velen gezongen, deze keer van Gaelic Storm. Smooth Sailing, een tochtje met Tommy Collins. Hoe vind je onze zeevaardigheid? Jannie@countrygazette.nl

touché no more. Dat advies slaan we maar in de wind. Dit waren de dubbelen dus. Ons eerste vaartocht zit er wel op. Luister nog naar Anita Carter, Beautiful Isle of Over the Sea. En beleef de storm met Gaelic Storm. Dit was Creedence Country met Jannie en Anders van Dam. Volgende week gaan we verder met ons zeeleven. Zoek de Zuidwester maar alvast op.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
8: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.

0: Julian.
1: Julian.
2: Team Julian.
3: Dat was Julian.
4: Het is een voorproefje op wat gaat komen op het nieuwe tijdperk. Een startschot, zo omschrijft de band Direct het zelf, namelijk. Woontval hoor je hier in een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. Dit is aflevering 23 van 2026 en 53 in totaal. Het is vandaag maandag 29 juni, de laatste maandag van deze juni. En dan gaan we alweer naar de maand juli. Dus juno zit erop en we gaan naar juli. We zitten ook nog steeds in het WK. Vannacht, dan is het zover. Dan gaat Nederland gaat dan weer spelen tegen Marokko. Dat is rond 3 uur vannacht. Dus als je gaat kijken, heel veel plezier. En ik hoop dat we het gaan halen. En we zitten ook nog steeds in de zomer. En het is ook nog steeds...
5: Het is warm.
4: Dat dus. Het is nog steeds warm. Wel iets minder warm, gelukkig, dan de afgelopen dagen. Maar het ziet er naar uit dat het volgende week wel weer warm gaat worden. Ik heb ook dit uur weer een nieuwe muziektip. Dit is een de artiest van 25, zo wordt hij genoemd. En ook dit jaar, 2026, gaat het erg goed. Nou, wie dat is, dat vertel ik je later. Ik heb een nieuwe muziek uit een decennium en we gaan ook de Rate Artiest spelen. Eén klein tipje, het is een hele bekende zangeres. Dat is de enige tip die ik weggegeven. Ik heb ook een nieuwe muziek van onder andere een Zweeds duo. Ze heette Jubel. Ze hebben een heerlijke zomersingle hebben ze uitgebracht. En het woord, het Zweedse woord Jubel, dat staat ook echt voor... het staat voor juichende menigte, maar voor jubelen dus. En ze zijn bekend geworden omdat ze ooit een cover hebben gemaakt van de nummer Dancing in the Moonlight in 2020. En die ging viral. Nou, toen werden ze bekend. Nieuwe muziek dus van Jubel.

0: Julian. Met Julian Rauw.
1: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

0: Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Dit nummer is gemaakt speciaal voor de film Footloose uit 1984. Maar oorspronkelijk was er een heel ander nummer voor die scène in gedachten. Somebody's Eye, zo heet die. Maar de regisseur die vond het eigenlijk niet zo werken. Dus Tom Snow en Dean Pitchford hebben snel een nieuw nummer geschreven. En Denise Williams die vond het eerst eigenlijk een beetje te meisjesachtig klinken. Toen heeft ze van L.A. naar New York gevlogen. En toen deed ze het die avond veel beter. En toen ontstond dus dit nummer. Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. En dan nu. Even een dienstmededeling. Een dienstmededeling, dat is een hele belangrijke. Want de Algrabrug die is de komende nachten is die afgesloten. Vanavond, of in ieder geval vannacht, tot zaterdag 4 juli is de Algrabrug dus de 5 nachten helemaal dicht, volledig. Van 10 tot 5 is die volledig dicht en kan je er dus niet overheen.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Raad de artiest. Ik heb 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En nu is de vraag over welke artiest heb ik het. Dit zijn de 4 hints die je van mij krijgt. Het is een Britse zangeres. Ze begon als achtergrondzangeres in de band Rudimental. In 2023 brak ze door op zoek naar iets wat ze nodig heeft. Dus nog 1 keer de 4 hints. Het is een Britse zangeres. Achtergrondzangeres was ze in de band Rudimental. In 2023 brak ze door en op zoek naar iets wat ze nodig heeft. Dat zijn de 4 hints. En later in deze aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. En dan nu misschien wel de zomerhit van 2026. Hij wordt namelijk veel gedraaid. Het nummer klinkt ook lekker zomers. Maar dit nummer is ontstaan bij min 15 in een sneeuwstorm in een vakantiehuis. Ja, je krijgt het niet verzonnen. En de baslijn die je hoort, dat is dan ook weer uit een ander nummer. Van het nummer Lady, Hear Me Tonight van Mojo. Dit is de Boeza met het nummer Magnetic.

Partna. Calomnie. Nummer uit 1987.

0: 1983 en het is de tweede single van hun debuutalbum Dedicated to the Moon. En het leuke is, ik weet zeker dat je ze eigenlijk nooit meer iets van ze gehoord hebt, of in ieder geval niet heel veel. En dat kan ook omdat ze later zijn ze volledig overgestapt op Italiaanse muziek. En toen hebben ze nog wel grote successen geboekt in hun eigen land. Maar ze zingen nu dus in het Italiaans, waar ik in ieder geval helemaal niks van versta. Dus vandaar. Spagna, Call on Me.
1: Muziek uit een decennium.
0: Muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet geven. Die komt dan terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken op welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. En dan gaan we dat nummer natuurlijk ook draaien. Dus laten we de computer een zet geven. Twenties. Het is altijd eventjes spannend waar die op gaat vallen natuurlijk. We gaan terug naar 29 juni 2024. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Twee jaar geleden om precies te zijn. En toen stond er één nummer, een bepaald nummer. Die stond toen op nummer 1 in de top 40. En het is een cover. En ik ga nu even het origineel laten horen. En dan weet ik zeker dat je weet over welk nummer ik het heb. Ja, dit zijn namelijk Chris Norman en Suzy Quatro. En dit nummer komt dan uit 1978. Dat is al wel eventjes een tijdje geleden. Maar we gaan terug naar 2024. Toen hebben namelijk de band Carol. Die hebben toen dit nummer hebben ze gecoverd. Een heel nieuw idee hebben ze ervan gemaakt. En ze gingen viral op TikTok. Mede omdat er een paar voetballers van Bayern München die hebben hier toen een video meegemaakt. De echte naam van Carol is Carol Riley. Ja, zo makkelijk kan het zijn. En in 2024, op 29 juni 2024, toen stond dit nummer, Carol Stumble In, op nummer 1 in de top 40. Ook wel een beetje een zomersnummer, dus dat snap ik dan wel. Je hoort hem nu.

0: Lighthouse Family met het nummer High. Een duo uit Newcastle. Tunde Bewu. Songwriter Paul Tucker. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens hun studio en studie. En ze hebben ook in hetzelfde café hebben ze gewerkt. En zo hebben ze elkaar dus ontmoet. En in 2019 waren ze heel eventjes terug met een nieuw album. Dat was na 18 jaar stilte. En de chemie die bleef nog steeds tussen hun te werken. Lighthouse Family met het nummer Heides.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, ik heb 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En die hints die kreeg je aan het begin van deze aflevering. Dit waren de 4 hints. Een Britse zangeres. Achtergrondzangeres in de band Rudimental. Was ze, trouwens. Moet ik erbij zeggen. In 2023 brak ze door. En op zoek naar iets wat ze nodig heeft. Dus de vraag over welke artiest heb ik het? Het was Olivia Dean. Ik was op zoek naar Olivia Dean. Dat is een Britse zangeres. Ze heeft ooit als achtergrondzangeres meegezongen in de band van Rudimental. Die hadden een hele grote hit samen met John Newman, Feel the Love bijvoorbeeld. In 2023 brak ze door. Dat was met het album Dive. Dat was ook haar grootste album. Daar werd ze heel erg bekend mee. En op zoek naar iets wat ze nodig heeft. A man I need. Ze was gewoon op zoek naar een man. Die had ze nodig. Dat waren de 4 hints die leidden naar Olivia Dean. En dan kan ik ook natuurlijk maar 1 nummer van haar draaien. Man I Need. En 2026 is een goed jaar voor haar. 2025 ook. Toen kwam dit nummer namelijk uit. En ze heeft best wel veel prijzen gewonnen. Ze stond op veel plekken stond ze op nummer 1 in de top 40. En dit nummer gaat over weten hoe geliefd je wilt worden. En er niet bang zijn om dat ook te vragen. Direct sexy en gemaakt om op te dansen. Dat is Olivia Dean met het nummer Man I Need.

0: Mr. Props, oftewel Dennis Princewell Ster, want dat is namelijk zijn echte naam. Hij begon ooit als rapper, maar door dit nummer Waves veranderde eigenlijk alles voor hem. Hij zat heel lang heeft hij nog op de plank laten liggen en pas na een tijdje bracht hij het online. En het leuke is dat Robin Shoes, dat is een hele bekende DJ, die heeft er een remix van gemaakt. En toen explodeerde dit wereldwijd, dat heeft Mr. Props eigenlijk nooit verwacht. Hij is zelfs de eerste Nederlandse artiest ooit met meer dan 1 miljard streams op Spotify. Dus dat is echt onwijs veel. En het blijft ook een prachtig nummer. Mr. Props dus met het nummer Waves.
1: De muziektip.
0: We gaan door met de muziektip. De muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou, die is echt geweldig. Die moet je zeker beluisteren. Die tip ik je dan. Dus vandaar ook de muziektip. Daar is lang over nagedacht over die naam. Alle muziektips die zijn te vinden in een Spotify en Apple Music playlist. Dus mocht je alles nog eens terug willen luisteren of bekijken, dan kan dat via gewoonjulian.nl. Dan vind je daar de playlist naar alle muziektips. En deze week heb ik een muziektip van een artiest. En 2025 was een heel goed jaar voor hem. Maar 2026 wordt ook een heel goed jaar voor hem. Want het is namelijk de derde en ook de laatste single van zijn tweede album. Do Not Read This Journal. En er worden een beetje vraagtekens gezegd wanneer dat gaat verschijnen. Zelf zegt hij dat het binnenkort gaat verschijnen. Maar er zijn tekenen op internet dat het 7 juli gaat uitkomen. En dat komt omdat een of andere website met allerlei songteksten die zegt dat het 7 juli gaat uitkomen. Nou, dus nu is de vraag natuurlijk of dat ook echt gaat zijn. Het leuke is dat dit nummer is vrijdag uitgekomen. En het was ook heel erg onverwachts, want vorige week woensdag plaatste hij een post op Instagram en toen heeft hij dus zichzelf getagd. Toen heeft hij Do Not Read This Journal heeft hij er toen in getagd in de Instagram post. En daardoor wisten we dus dat het album Do Not Read This Journal gaat heten. Nieuwe muziek, de muziektip van deze week is van Somber. My Body Isn't Ready. Gloedje nieuw en deze week dus als muziektip in Gewoon Julian.

Tim Wills, Kids in America. En dit is een echt familieproject, want vader Marty die heeft de tekst geschreven. En toen kwam broer Ricky erbij, die heeft de muziek gemaakt. En toen dochter Kim, die heeft alleen de achtergrondzang in eerste instantie ingezongen. Maar uiteindelijk heeft ze dus veel meer ingezongen. Kids in America. En het nummer heeft ook een jaar lang heeft het op de plank gelegen voordat ze het officieel hebben uitgebracht. En tussendoor heeft dus Kim gewoon nog bier staan tappen in een plaatselijke pub. En toen kwam het uit en toen werd het heel groot en werd er veel singles van verkocht. Kim Wild, Kids in America. En voor de muziektip van Somber, My Body Isn't Ready. En alle andere muziektips zijn te vinden via gewoonjulian.nl. Dan heb ik nu nog muziek van de Belgische Reggie. Nou, Reggie is een hele bekende DJ in België. En de Nederlandse zanger Jake Race. En Jake Race, dat is dan weer de artiestennaam van Jaap Reesema. Is een artiestennaam, heeft hij gehad. Het is een tweede samenwerking die ze hebben uitgebracht. Een jaar eerder scoorden ze al een andere grote hit. En dit nummer, Summer Life, dat is ook echt wel een lekker zomerhitje. Dat werd ook heel erg groot, in ieder geval in België. Maar ook in Nederland werd het een groot nummer. Dat is het laatste nummer. Straks ook nog Boy Meets Girl, Bring Down the Moon. Maar eerst dus de Belgische Reggie samen met Jake Race en het nummer Summer Life. En dan zou ik zeggen tot de volgende.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Allee!

Een goedenavond. Maandagavond 29 juni alweer. 9:10. Tijd voor Sally Zaafshow hier bij RTV Krimpenwaard. De vooravond van een hele spectaculaire, inderdaad, wedstrijd. Want ja, jongens, het gaat toch gewoon nergens anders over op dit moment. Nee, het is toch gewoon rete spannend. Zoals jullie horen, ik ben in de house. En als je goed luistert, hoor je hem in de verte. Precies, Herman is er ook, maar degene die het zegt, die is er dus weer niet. Nee, want die heeft gezegd, jongens, ik wil eigenlijk wel vannacht gaan kijken. Dus, de persoon die dat, die gaat straks een lekker tukje doen om vervolgens zijn wekker te zetten om 2:55 en om dan voetbal te kijken. Ik daarentegen, ik doe het niet. Nee, want ik weet zeker, al wordt er door iemand gescoord, het zijn Nederland, het zijn Marokko, word ik toch wakker geschreeuwd in de buurt. Ik woon in een omgeving waar allerlei soorten nationaliteiten wonen. En mijn naaste buren zijn de echte voetballiefhebbers. En dat is een hartstikke lief gezin en dat zijn Marokkanen. Ja, ik weet zeker dat ik het echt hoor als hun winnen. Ook als ze uiteindelijk verliezen natuurlijk, dan hoor ik het denk ik ook. Ja, alleen op een andere manier waarschijnlijk. Dus ja, weet je, ik ga jullie gewoon lekker voorzien van een avondje muziek. En ja, tuurlijk staan we er even bij stil. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden of jullie denken wat het gaat worden. Ja, we hebben hier en daar wel wat voorspellingen. En daar ga ik je straks alles over vertellen. Naast de opmerkelijke berichten natuurlijk. Dat sowieso. Renzo van DJ RP Official, die zal vanavond ook zeker of vannacht zijn bed uitkomen. Weet ik zeker. Herman, nee, die niet. Nee, die is niet zo voetbalfanaat. Ja, dat kan. Iedereen zijn ding, toch? Daarom. Voor de rest gewoon lekkere muziek. Gewoon opmerkelijke berichten. Wat voetbaldingetjes. Die 2 uurtjes die vliegen voorbij en die helpen jou, als je wakker blijft voor de voetbalwedstrijd, om gewoon wakker te blijven. Dat doen wij heel graag. En dat doen we graag onder andere met Enrique Iglesias. Can you hear me? Nou, ik denk wel dat ik hem hoor. Zo niet, dan wordt het tijd dat je speaker wat harder aanzet, mensen. Sorry, nu mag het nog. En straks mag het ook om 3:00. Ik vind van wel. Schreeuw heel de buurt maar wakker, jongens.

0: Ja. Ik zou er een nummer van maken.
1: Nee, we hadden er ook nog een nummer bij gemaakt. Maar we opeens bedachten dat het misschien wel heel leuk is om de oranje koek. Koek. Ja, dat was een oranje koek kon je nemen.
2: Geniaal.
1: Dat was heel goed bedacht. Ja. We waren te laat. Zonde, hè?

Nou, als ik de voorspellingen moet geloven, mensen. Ja. Ik moet zeggen, als ik ze echt moet geloven, maar die zijn er natuurlijk, betreft de Marokkaanse kamp, zijn ze er ook. En die zeggen natuurlijk allemaal, hey, Marokko wint. Ja. En wij zeggen, diverse voorspellingen, Nederland wint. Ja. Dat is voorspeld onder andere door ezels. Ja. En het gekke is, deze ezels hebben het altijd goed. Tot nu toe. Nou zijn er nog niet heel veel wedstrijden gespeeld. Hè? Dat daarentegen. Maar de vorige wedstrijd, de vorige EK, hadden ze het eigenlijk ook al. Hadden ze het ook goed. Ja, zo oud zijn ze al. Maar deze ezels die hebben het gewoon iedere keer goed. En die voorspellen dus dat het echt een hele pittige wedstrijd gaat worden. Nou, ik denk dat een kind het was kan doen. Want inderdaad, dit zal een hele pittige wedstrijd gaan worden. Daar hoef je niet paranormaal of een ezel voor te zijn. Dat klinkt echt heel raar, ezel. Maar het zou zomaar kunnen dat het inderdaad een pittige wedstrijd wordt. En die voorspellen dat er ook regelmatig wat gele kaarten uitgedeeld worden. Maar ook, ja, toch wel dat wij Nederland gaat winnen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Morgenochtend vroeg gaan we het weten. Ja, inderdaad. En we gaan het niet alleen maar over WK hebben natuurlijk. Want we hebben natuurlijk ook nog gewoon de opmerkelijke berichten. We hebben de muziek van Herman natuurlijk. Dus eigenlijk alle reden om te blijven luisteren. En tussendoor, ja, doen we ook nog. Hebben natuurlijk ook nog verzoekjes, hè, mensen. Je kan natuurlijk gewoon je verzoekje indienen. Dat is geen enkel probleem. Je kan je mailtje gewoon, of je berichtje sturen via de RTV Krimpenerwaard app. Dat kan gewoon, dat is geen enkel probleem. Daar kan je berichtje naartoe sturen. Je kan bellen met de studio. Dat kan natuurlijk ook. Ook dat is geen enkel probleem. Ja, vele wegen die naar Rome leiden, zou ik zeggen. Het kan via Sally's Avondshow Facebookpagina. Het kan via de app naar mij toe. Het kan via de app naar Herman toe. Het kan via de app naar Dinant. Ja, die stuurt het dan ook door. Het kan allemaal. Ja, ja. Nou weet ik niet of mijn hele thuisploeg wakker is of ligt te slapen. In principe zouden ze allemaal slapen. Rico zou slapen. Dinant gaat naar bed toe. Ja, en mijn kleine lieve Angel, die ligt natuurlijk al lang in Droomland. Ja, inderdaad. Maar die zit al pittig in de strijd. Ze zegt tegen de buurjongetjes, Nederland, Nederland. En het buurjongetje zegt, nee hoor, Marokko. Dus dat wordt heel gezellig. Komende weken, we zijn benieuwd waar het naartoe gaat. Maar dit even genoeg over voetbal. Laten we maar gewoon doorgaan met lekkere muziek. Want daar zitten we natuurlijk ook hier voor. Bij RTW Krimpenerwaard, Sally's Avondshow, Criss Cross Amsterdam. Samen met de twee Nederlandse mannen, Jan Smit en Fransje Bauer. Want ja, zij hoort bij mij. Ja, echt waar. Niet bij mij. Maar wel.

Ja, zij hoort bij mij. Net als eigenlijk Sally's avondshow bij mij hoort. Dinant bij mij hoort, Rieke bij mij hoort. En natuurlijk, ja, ik ben zo luxe. Dat Herman ook bij mij hoort. Ja, ze horen allemaal in de club van Sally's avondshow, net als jij. Oh, wat zijn we weer romantisch. Ja, eigenlijk, gordijnenlicht, sowieso met deze warmte. Kaarslicht aan, hè, Sally's avondshow. Jullie horen allemaal bij mij. Ja. Nee, ik zou geen Jan Veen na kunnen doen. Nee. Opmerkelijk berichten. Ja, die hebben we ook gewoon. Voor de mensen, de ouderen onder ons, die kennen de film van Dick Maas nog wel van Amsterdam. Hè? Dan gebeuren er van allerlei gruwelijke dingen in de grachten van Amsterdam. Nou, dat is er dus onlangs in Amsterdam daadwerkelijk ook gebeurd. Want een jongen is namelijk in het hart van Amsterdam door een voorbijganger van de Blauwbrug geduwd. En eigenlijk heel hard op een net passerende rondvaartboot geknald. Je zou erin zitten. Ja. Nou, hoe liep het af? Nou, het liep goed af. Het slachtoffer zwom na de val, viel natuurlijk in het water en hij zwom gelijk weg. Ja. Nou, dat is toch echt een Amsterdam dingetje. Enkel is het dan overleden. De persoon in kwestie in deze kant gelukkig navertellen. Maar er gaan op een videoplatform gaan er diverse beelden rond. En daar staan er twee jonge mannen in een korte broek op de brug. En een man met een petje loopt langs. En deelt plots aan allebei een tik uit. Ja, je hoort het goed. Zo, een tik uit. Een van de jongens die verliest zijn evenwicht, ja, dat kan ik me voorstellen, valt voorover en belandt met een luide kreet bovenop een net passagierende boot van een rederij. Ja, vervolgens stuit het de man in het water. Maar dat is dan weer niet te zien op de filmpjes die op social media rondgaan. Een toerist in de boot en omstanders op de brug, die kijken verschrikt rond. Die denken, oh, ja, sommigen verstenen en sommigen gaan gelijk in de actiestand. Nou ja, de rederij is een van de oudste rondvaartbedrijven van Amsterdam met een vaste lichtplaats aan het Rokin. En dat is een als je niet kent, een levendige boulevard in het hartje van Amsterdam. De rederij legt het vaartuig aan de kant na de klap. Logisch om te kijken toch hoe het naar slachtoffer ging. En omdat de jongen bleek weg te zwemmen, heeft de boot de tocht daarna gewoon netjes hervat. Of hij verwondingen aan overgehouden heeft, is onbekend. En het is ook onbekend of de man met het petje en de twee jongens elkaar kenden. Want op het beeld oogt het alsof de voorbijganger de tikken vanuit het niets uitdeelt. Ja, en het is natuurlijk wel strafbaar als je iemand bewust of opzettelijk van een brug duwt. Ja, dat snap ik ook wel weer. Want je kan natuurlijk gewoon echt wel een serieus letsel op aan overhouden. En of een handicap of noem maar wat. De politie van Amsterdam is gevraagd om een reactie, maar je raadt het al. Geen reactie. Nee. Dus of het opgezet plan is of niet, weet ik niet. Maar je zou toch wel echt schrikken? Ja, toch? Als jij zo'n iemand gewoon ziet vallen. Zit je in de rondvaartboot als een van die pannen. Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Want het is zo spannend. En dan zie je opeens iemand boom. Ja, ik denk toch dat je soort van dat je opeens weer voelt dat je een hart heeft. Hart hebt, dat denk ik wel. Hey, tijd voor de mix weer van Herman, want het is alweer zover. 21:28. Ja, tijd van Herman's Mix.

0: Don't stop.
1: Ja. Zo. En dan is je opeens eerder afgelopen, want dan zit je er gewoon zo lekker in, hè? Dat heb je gewoon. Ja, inderdaad. Ik hoor ook net dat James Brown dood is. Ja, het moet niet gekker worden, inderdaad. En sowieso over het moet niet gekker worden. Afgelopen donderdag heeft er in Italië best wel gek iets plaatsgevonden. Want afgelopen donderdagavond is er dus een bepaald plaatsje. Was een heel klein hondje, Shura genaamd. En de eigenaar drukte met zijn voet bij de nek op het hondje. Tot op de grond, zeg maar, met zijn voet op zijn nekje. Tot het diertje zijn bewustzijn verloor. Een Nederlands gezin die zag het gebeuren en bedacht zich natuurlijk geen moment. En toen hebben ze samen met een groep jongeren wisten ze uiteindelijk de man te stoppen. En hebben ze aangifte gedaan bij de politie. Nou, dan zou je zeggen, eind goed. Oh goed, nou helaas. Want ondanks die aangifte mocht de eigenaar het hondje namelijk de volgende ochtend gewoon weer meenemen. En ja, toen werd het van kwaad tot erger. Want de volgende dag ging het namelijk wederom mis op dezelfde plek. En dus werd weer een vrijwilliger met spoed opgeroepen. Want een man was zijn hond aan het slaan. En dat het kon niet gekker worden. Hij dwong het kleine beestje ook nog om dat energiedrankje te drinken waar je vleugels van krijgt. Ja, jullie horen het goed. Dat energiedrankje waar je vleugels van krijgt, dat dwong hij het beestje te drinken. Dit keer hebben de Italiaanse autoriteiten wel gehandeld. De politie en een arts kwam te plaatsen om het hondje in beslag te nemen. En ja, helaas ging dat ook niet zonder slag of dood. Want slag of stoot. De eigenaar viel de dierenrechter vrijwilliger fysiek aan. En uitte nog eens een keer met ernstige bedreigingen. Het hondje uiteindelijk gaat het hartstikke goed. De man zelf had nog een hondje, een tweede hondje. Nou, die is natuurlijk van hem weggenomen. En hij heeft dus een officiële aanklacht aan zijn broek hangen voor mishandeling en agressie. Ja, het is niet duidelijk wat de man bezielde. Nou, ik denk dat hij gewoon een, ja, weet je, ik heb al zoiets van wat je dan doet met zo'n beestje, met een hondje in dit verhaal, moet dan bij hem ook gedaan worden. Kijk hoe het voelt. Kijken wat hij nou, wat het is. Nou, dat. Ondertussen rollen de verzoekjes gelukkig al binnen. We hebben ook afgelopen weekend natuurlijk best wel wat mensen gehad die op een camping zaten of wat dan ook. Een collega van mijn werk die heeft een auto en die is nog niet zo heel erg oud. Maar die, we gaan morgen poffertjesmix halen bij de supermarkt. Want hij heeft een poffertjespan. Ja, sorry, dat gaan we toch echt denk ik wel doen. He, om de dag toch een beetje door te komen. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen op een camping die andere soort schade hebben. He, nou hebben wij eigenlijk niks van schade, maar ja, het is wel heftig. Dus naast de mensen die vanavond of vannacht voetbal gaan kijken of gaan voorslapen, heb je ook mensen die gewoon naar de camping gaan om te redden wat er te redden valt. Ja, en één zo'n persoon, Arjan en dit verhaal, die heeft een nummer aangevraagd. En je hebt een originele versie en je hebt ook een Tiësto-versie, de remix-versie. Maar ik moet zeggen, ik blijf altijd graag bij het origineel. Dus, aangevraagd door Arjan. Kane, Rain Down On Me. Ik zou hem echt heel hard zetten.

En met dit nummer, Maan en Karel, zijn ze eigenlijk wel, ja, niet, ja, toch al stiekem een beetje gek op elkaar geworden. En die relatie heeft natuurlijk enige tijd geduurd. Maar 4 juni, longsleden, hebben ze toch besloten om een einde aan deze relatie te maken. Maar wat een fantastisch nummer is dit toch, mensen? Ja, ja, sorry, ja, ja, ja, ik geef het eerlijk toe. Opmerkelijk bericht, ja. Dit is zo eentje, je bent, ik kan heel zeggen, je bent blond en hè, dat. Maar dat ga ik niet zeggen, want het gebeurt ook bij andere mensen. Want er was eens, die zit nu in de cel, Brock uit Engeland, uit het Engelse Kent. Die is echt een Engelse influencer. Ze heeft op TikTok namelijk ongeveer 100.000 volgers. En op de social media deelde ze dansjes en zonnige vlogs. Maar dat gaat niet meer lukken, want ze zit in een cellencomplex in Dubai. Ja, je hoort het goed, ze zit in de cel. De jonge influencer leerde namelijk online een vriend kennen van 26 jaar. En een eerste trip naar Dubai omschreef ze als de tijd van haar leven. Ze werd namelijk natuurlijk overladen met cadeaus en regelde professionele fotoshoot in bikini en dergelijke. En dat soort dingen. Nou, het eerste bezoekje was echt fantastisch. Ja, al snel volgde er natuurlijk een tweede bezoekje. Ja, toen werd hij eigenlijk wat dominanter. Hij werd agressiever. En vervolgens ontdekte ze dus dat haar vriend enkel maar geen retourticket had geboekt, maar een enkele reis had geboekt naar Dubai. Ja, toen begon ze toch wel een beetje na te denken. Hè? Dus zij sloeg alarm bij vrienden en wilde gaan vertrekken. Maar hij nam haar paspoort af. Ja, dat zei hij al te zien. Ja, en toen vreesde eigenlijk haar familie en vrienden dat het helemaal fout was. Dat ze eigenlijk onder valse beloftes naar Dubai was gelokt voor uitbuiting. Uiteindelijk zou ze met hulp van vrienden een vlucht naar huis hebben geregeld. Maar daar hebben ze natuurlijk een paspoort voor nodig. Maar die had hij afgepakt. Dus hij keerde naar zijn appartement om haar paspoort op te halen. En toen zou ze zijn aangevallen. Zij heeft in haar gauwigheid een keukenmes gegrepen en gehandeld uit zelfverdediging. Maar het mes kwam dus met 1 steek in de borst. En dat was een dodelijke steekpartij. Met gevolg dat zij maandagochtend op 22 juni is gearresteerd op de luchthaven. Haar lichaam zou vol blauwe plekken hebben gestaan. En ze zit nu in de cel. En in de cel begint een nieuwe hel. Ja, dat rijmt inderdaad. Brock werd afgesneden van hulp en moest verklaring afleggen zonder advocaat. En bovendien moest ze zich ook nog volledig uitkleden voor een mannelijke agenten. Ja, een ervaring die ze zelf omschrijft als uiterst vernederend en pijnlijk. Nou, dat kan me echt wel voorstellen. En als influencer in de Verenigde Arabische Emiraten schuldig wordt bevonden aan moord of opzettelijke doodslag, ja, riskeert ze serieus een vuurpeloton. Ja, zo hard zijn ze. Ja, en ook al is het zelfverdediging, ja, je hebt toch iemand van het leven beroofd. Het is nou helemaal zo. Ik wou zeggen, ja, dat weet ik ondertussen wel. We gaan even het laatste nummer instarten. Je denkt, het is 10 voor 10. Dat duurt nog wel eventjes. Ja, dat klopt. Maar Herman is van de lange mixen. Ja, zo is het nou helemaal. Dus we luisteren naar de mix van Herman. En na de klok van 10 uur zijn we bij je terug. En dan zijn we weer een uurtje dichter bij Nederland, Marokko. Ja, want dat is toch, hè? Dat is gewoon het gesprek van de dag vandaag. Dus vooral blijven luisteren, want wij houden je wakker hier bij TV Timpernaert.

0: kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, en welkom in de tweede uur hier van CD's Avondshow op deze maandagavond 29 juni 2026. We zijn natuurlijk gewoon weer echt begonnen met een way back. En dit was alweer een way back. Ja, la la la la. Ja, inderdaad. Lekker hè. 9:55 inmiddels is het alweer. En dat betekent dat het laatste uur is in werking getreden. Maar natuurlijk met nog steeds heel veel lekkere muziek. Maar ook de onmerkelijke berichten. Ja, en gaan we fout vanavond het laatste half uurtje? Ja, we'll see. Inderdaad, we gaan het wel zien. We hebben de opmerkelijke berichten. Wat kunnen jullie straks nog verwachten? Ja, frikandellen. Iets met een frikandel. Ja, ik denk dat er menig mensen denken, mwah, lekker. Maar of die het dan ook opkrijgt, is een tweede. En nog iets met een giraf. Maar eerst nog een stukje muziek. Dua Lipa.

Ja, Imani, Don't Be So Shy. Wat was dit toch ook alweer een hit. Ja, weet je nog? Een verzoekje. Hoe leuk is dat? En zojuist hebben we weer een verzoekje binnengekregen. Maar dat doen we straks eventjes. Eerst nog even een opmerkelijk bericht. Er is naar buiten gekomen dat in Amerika... Ja, hoe kan het dan ook anders, zou je zeggen? In Amerika gebeuren de meest gekke dingetjes. Dit is een verhaal wat ik voorbij zag komen in Amerika. Er was een man die had een hartstilstand. En dat kwam mede door zijn... Nou, dat kwam gewoon door zijn overdosis drugs die hij had genomen. En hij kwam in het ziekenhuis terecht door die hartstilstand. En zijn zus en familie werd opgeroepen. En ja, laat zo stellen, hij reageerde nergens meer op. En ja, men had zoiets van, dit is klaar. Ze verklaarden hem hersendood. Ja, en na veel overleg met de familie hadden ze besloten... nou ja, weet je, dan gaan we van de beademing afhalen. Want het is klaar. Maar... dan wilden ze nog wel de medemens gaan helpen. Hè? Door middel van orgaandonatie. Nou denk ik zelf, orgaandonatie... als je een overdosis drugs hebt genomen... dan weet ik niet of dat nou zo verstandig is. Maar ze wilden toch in ieder geval zijn hart aan iemand anders doneren. Nou, dat is prima. Dus ze waren hierover een verklaring aan het invullen. Toen zijn zus opeens zag dat hij zijn ogen opendeed... en zij het idee had... dat hij haar volgde. Dat is een rare gewaarwording. Dus zij heeft gelijk alle alarmbellen laten afgaan... naar de chirurgen, naar de doktoren in Amerika. En die zeiden, nee hoor, dit is gewoon een reflex. Dat gebeurt wel vaker. Hij is echt... hij is niet meer. Prima. Operatie wordt voorbereid. Hij wordt op de operatiekamer gelegd. En ja, je raadt het al. Zijn ogen gingen wederom open. Alleen die bleven open. Hij was er weer. Hij was niet overleden. Hij was er weer. Ze stonden klaar om zijn hart aan iemand anders, om eruit te halen en iemand anders te gaan doneren. Maar hij heeft zijn hart ondertussen gewoon nog steeds in zijn lichaam. Eind goed, al goed zou je zeggen. Ja, nou ja, hè, ze hebben hem weer netjes dichtgemaakt. Laat ik het dan daarop houden. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. Maar gezien hij hersendood verklaard is geweest... heeft hij echt gewoon door die overdosis drugs... heeft hij hersenschade opgelopen. Waardoor hij heel slecht kan communiceren. En lopen, dat gaat eigenlijk ook niet meer. Dus zijn zus... is echt heel erg lief. Die heeft hem in huis genomen en die zorgt nu voor haar broer. Ja, dit is echt onwerkelijk. Ja, en nou hoop ik dat hij de diagnose wel zo is dat hij hieruit kan komen. Dat hij uiteindelijk alles weer gaat kunnen. Maar dat vertelt het verhaal helaas niet. Nee. Ja, ik denk dat je als arts echt wel heel raar staat te kijken als dit gebeurt. Ja, ik kan me dat niks bij voorstellen. Nee, dat je iemand klaar staat met je op de operatietafel... om dat hart eruit te trekken. Ja, ik zeg het gewoon. Hè? Zijn hart eruit te halen om wellicht iemand anders heel blij te maken. En diegene staat dicht dan waarschijnlijk ook al op de operatietafel... om dat hart te gaan ontvangen en dan de mededeling doen. Je krijgt het niet, want de persoon in kwestie leeft weer... is echt heel raar. Nou, dit soort opmerkelijke berichten. Weet ik zeker dat je morgen naast het verhaal van de voetbal zegt... van nou ja, ik ben de avond echt wel doorgekomen. Want ik heb me daar toch een raar bericht gehoord bij Celie's Avondshow. Ja, en weet je het niet goed meer te vertellen... ga dan naar de RTV Krimpende Waardzijd. En daar kan je het nog even op je gemak in naluisteren. Ja, zo is het. Simple Red, we're in this together.

Ja, dit zijn van die nummers waar je van niet weet dat ze bestonden. Maar gewoon prachtig. We're in this together van Simply Red. En dit nummer vind ik zo toepasselijk. Ja, want we zijn met z'n allen zitten we er gewoon middenin. Ja, inderdaad. Afgelopen zondag, ja, dat was echt in Maasbracht. Is er echt iets gebeurd, jongens? Nou, ik denk dat menig mensen hiervan smullen. Want ze hebben namelijk de langste, ja serieus, de langste frikandel ter wereld gebakken. Ja, het was een, de frikandel had een lengte van maar liefst 41 meter. Ja, serieus, 41 meter en 45 centimeter. En nou hoor ik het denken, hoe dan? Hoe? Nou, ze hebben hier een speciale, dat moet echt een mega ding geweest zijn, een speciale frituurpan voor gemaakt. Ja. De recordpoging werd gedaan tijdens de Maasbrachter Havendagen. En het doel was om de frikandel in ieder geval minimaal 38,15 meter te laten maken. En dat is de lengte van de spits, het kleinste binnenvaartschip. En daarmee zou het oude record van iets meer dan 20 meter er ruim aangaan. Maar de frikandel is ietsjes langer uitgevallen dan men verwacht had. Ja, namelijk die 41,45 meter. Ja. En wat ik al zei, er was een speciale frituurpan ervoor gemaakt van ruim 42 meter. Een frituurpan van 42 meter is aan elkaar gelast, inclusief frituurvet, waar dus de frikandel in lag. Het was een hels karwei. Ja, dat snap ik. Hij is dan ook 4 keer getest en ook diverse keren aangepast. Ja, de frikandel werd dus zondag eerst in water voorgegaard naar 80 graden. En daarna werd het pas uit de pan gelaten, ging de frituurvet erin en warmde dat op naar ongeveer 180 graden. Ja, en dan duurt het frituren van die frituur, van die frikandel, maar 3 minuutjes. Ja, ze zijn langer bezig met de voorbereidingen dan daadwerkelijk die frikandel in de pan zit. En vrijwilligers stonden in een lange rij om langs de pan opgesteld om ja, de frituurmand in het vet te doen en een 3 minuten later er weer uit te halen. En wat doe je dan met zo'n frikandel? Nou, die ga je veilen. Ja, voor maar liefst €32.000. Serieus? €32.000. De bezoekers konden namelijk allemaal een stukje van die frikandel kopen. En uiteindelijk

En dat die opbrengst ging allemaal naar het KWF kankerbestrijding. De eerste meter was dus 32.000 euro. Ja, maar dan heb je een meter frikandel. Lekker. Wat voor sausje doet er dan bij? Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk nog heel veel over. Frikandel hadden ze maar liefst. Natuurlijk nog ruim 40 meter over. En die 40 meter is uiteindelijk ook nog verkocht. En totale opbrengst, ja mensen, totale opbrengst... 65.000 euro voor een frikandel van 41,5 meter. Ja, ongelooflijk. Echt, hoe hou je het in je hoofd om zo'n frikandel te maken? Ja, maar oké, hè? Ik vind het knap. En dat allemaal in een Nederlandse Limburg Maasbracht. Fantastisch. Hey, 22 uur 26. Laten we nog even lekker doorgaan met muziek. Daar houden we van. Daar zijn we hier voor, toch? This one for you. Van David Guetta.

0: Yeah, this one is for you. Dat was net de Frikandel. Ja, dan is het nu tijd. Ja, dat is eigenlijk ook wel een soort van frikandel, alleen met vier pootjes. Oh, dat klinkt echt zo niet aardig. Dan heb ik het over een giraf. Dat is een gevlekte frikandel. Oh, wat slecht. Dat wordt steeds slechter. Ja, want er is een giraf die is 2 weken geleden weggelopen in Van der Ranch in Texas. Ook weer Amerika. En ja, waar is dat beest? Nou, je zou zeggen, hè, als een zo'n giraf wegloopt, dat moet je toch kunnen zien. He, dat valt op met zijn lange nek. Hij kijkt natuurlijk overal bovenuit. Maar, ja, je raadt het al, niet te vinden. Nee, de ranch ligt in een afgelegen deel van de regio Texas Hill Country. Ongeveer 160 kilometer van de stad San Antonio. En de eigenaar van het landgoed constateerde 2 weken geleden dat de politie... contacteerde de politie dat de giraf namelijk was verdwenen. Nou ja, daar ging het team natuurlijk met een dierenarts op zoek naar het dier. En ja, daarbij, het is natuurlijk Amerika, het moet echt wel heel gek worden allemaal. Er werden drones ingeschakeld, maar ook een helikopter. Ja, en waarom? Omdat er sommige delen van het terrein dus niet met een auto bereikbaar zijn. Ja, die giraf die ongeveer 3 jaar oud is en ongeveer maar 550 kilo weegt, bleek uiteindelijk maar 6 kilometer van de plaats te zijn waar ze uiteindelijk verdween. En vermoedelijk verbleef ze al dagen op een groen stukje van het landgoed met lekker veel struiken, een meertje en een stroompje. Ja, het beestje had ze prima naar de zin, want het was in een goede conditie en zij had haar buikje lekker volgegeten. Het diertje werd verdoofd en met een op maat gemaakte trailer terug naar de ranch gebracht. Ja, en volgens de Amerikaanse stichting verblijven in Amerika ongeveer 500 giraffen in privéterreinen. En met name in Texas worden er heel veel giraffen gehouden op de uitgerekte landen. Ja, ik zie het al voor, maar dat mijn buurman een giraf in de tuin heeft, dat kan je in Nederland toch niet voorstellen. Nou is Nederland in vergelijking met Amerika natuurlijk echt wel een kikkerlandje. Ja, dat is nou gewoon zo. Ik kijk ondertussen naar de klok en dan zie ik van ja, het laatste half uurtje is in werking getreden. Nou, dan doen we straks nog een verzoekje van Jan Oude. Maar eerst natuurlijk de mix van Herman om dit half uurtje te starten. Zo zijn wij.
1: Lies, avondshow.

tequila. Als we het toch over tequila hebben, dan gaan we ook gelijk door naar België. Want in een 43-jarige man die werd namelijk vorig jaar mei aangehouden tijdens een gewone algehele controle bij Kortrijk. Kort daarvoor, een paar uur daarvoor, moet ik even corrigeren, had hij 2 glazen cava gedronken, champagne, om zijn verloving te vieren. Ja, dat vind ik dan normaal. Hoewel hij wel boven de toegestane grens van 0,5 promiel zat, vertoonde hij toch een enkele teken van dronkenschap. De man stelde dat de uitslag van de test onmogelijk door de paar 2 glaasjes kon zijn. En zijn kerstverse verloofde, die belde zelfs naar de politie om te vragen of het toestel niet defect was, want het klopte allemaal niet. Want hij had niet van 2 glaasjes, kan je niet namelijk 3,56 promiel blazen. Nee, dat is wel bizar. Het incident bleef toch wel een raadsel, want ja, hij vertoonde zich niet dronken en er was eigenlijk niks aan de hand, maar het apparaat bleef toch echt die 3,56 aangeven. En ja, enkele maanden later kreeg de man een epileptische aanval tijdens een vakantie in Duitsland. De Belg ging naar Duitsland, ja. En in het ziekenhuis viel toen meteen zijn alcoholpromillage op. Ja, maar had helemaal niks gedronken. Maar toch zat er alcohol in zijn bloed. Dit is raar. Nou, uiteindelijk blijkt de man dus het uiterst zeldzame autobrouwerij. Ja, serieus? Een autobrouwerij syndroom te lijden. Ja, hoe kom je erop? Een brouwerij syndroom. Maar oké, bij die aandoening zetten bacteriën in je darmen koolhydraten om in alcohol. Ja. De rechtbank heeft uiteindelijk de man vrijgesproken, wegens overmacht natuurlijk. En objectief onderzoek bewijst het syndroom waaraan de beklaagde lijdt. En bijgevolg is het onmogelijk om zijn promillage correct vast te stellen als hij gedronken heeft. Ja, maar vanwege de diagnose heeft de man wel zijn leven omgegooid, want hij moest namelijk stoppen met werken en mocht echt niet meer rijden. Ja, dat is natuurlijk wel heel heftig. En hij moet een streng dieet volgen zonder koolhydraten en is daarbij al 10 kilo afgevallen. Hij zegt: het moeilijkste wat ik vond om te laten staan, daar ben je echt een berg voor, om de frietjes, de patatjes te laten staan. Hij mocht geen patatjes meer eten. Nee. En hij past zijn dieet inmiddels voorzichtig aan en test zichzelf elke ochtend en avond op alcohol. Volgens een advocaat is de man 1 van de 15 bevestigde gevallen met dit autobrouwerij-syndroom. Dat is een scrabblewoord, jongens. Okay. Opvallend genoeg woont hij niet ver. Niet ver van hem iemand die het dezelfde aandoening heeft. En in 2024 werd eveneens een Belg vrijgesproken van het eigenlijk precies hetzelfde. Die was ook gemeten op aardig wat alcohol in het bloed. Maar dat was ook dat antibrouwerij-syndroom. Ja, dat ga ik ook zeggen als ik, laat zo stellen, ik rij nooit met alcohol. Echt nooit, ik vind het verschrikkelijk. Maar hey, je zou het als excuus kunnen gebruiken. Oké, dat heb ik niet gezegd, mensen. Hey, 22 uur 40, dat betekent het laatste half uurtje is in werking getreden. En ik had net een verzoekje binnengekregen van onze vaste luisteraar en beller en verzoekjesindiener. Ja, fantastisch. En dat ging over 2 mannen. Ze hebben ooit een show gehad. En het nummer Koud, hè, is van hun. Maar deze ook. Want hij vraagt: we scoren, we winnen.

Wilfred Gené samen met Johan Derksen. Ze kennen elkaar op de tv gewoon echt helemaal op hun plek zetten, laat ik het dan zo zeggen. Maar toch kunnen ze het samen ook wel weer goed vinden. Trouwerijen. Ja, we kennen ze allemaal wel van die trouwstoet. Je hebt een rouwstoet, maar je hebt ook een trouwstoet. Ja, serieus. In een Duitse stad in Bochum zijn namelijk 3 lichte wonden gevallen nadat 7 auto's uit een trouwstoet tegen elkaar aan botsten. Ja, het was afgelopen zaterdag in de namiddag was de trouwstoet aanwezig. Want 7 auto's met feestvierders, ja, die waren lekker op tour. En ja, die botsten dus tegen elkaar nadat een van de wagens helaas plotseling moest remmen. Ja, iets met remafstand, geen idee. Hè? Uiteindelijk vielen er dus 3 lichtgewonden, gelukkig lichtgewonden. En de schade wordt ongeveer geschat op 250.000 euro. Ja, 250.000 euro. Is de trouwerij uiteindelijk en het feest doorgegaan? Aber natürlich. Aber natürlich. Het feest is gewoon doorgegaan. Ja, dat was een dure bruiloft. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, hey, 22 uur 48. Ja, zo laat is het alweer. Time flies when you're having fun. Gerard Joling. Iets met rood, wit en blauw.

De leeuw komt eraan. Ja, inderdaad, hij komt eraan. Ik ga zeggen, ik weet het niet of hij eraan komt. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind het feest wat ze in Amerika hebben op dit moment al gewoon waanzinnig met die spelersbus en dergelijke. Hoe fantastisch is het? Mexico heeft gewoon volgens mij 30.000 oranje t-shirts laten maken. En met de supportersbus, er zijn gewoon iets van 50.000 mensen, waarvan er 40.000 Mexicanen en 10.000 Hollanders achter die spelersbus aangaan. Ja, het is toch waanzinnig. Alleen dat al. Weet je wel, die sfeer. Ik heb echt geen ballen in verstand van voetbal. Maar die sfeer is gewoon fantastisch. Vind ik wel. Oké, we gaan snel door. 6 minuten voor de klok van 11 uur. René Vroger. Met bloed, zweet en tranen.

van mensen, volk en vaderland. We staan nu met z'n allen hand in hand. Ons kleine kikkerland kan toch de allergrootste zijn.

Ja, dit is de versie van René Vroeger. Dat betreft het EK toen de tijd. Maar we hebben natuurlijk een echte. Links en rechts, ja. En daar sluiten we af. Alleen dan natuurlijk net wel even anders. De andere versie, left, right. Daar komt-ie. Fijne avond. Slaap lekker als je geslapen. Tot morgen. Tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars bij het Streekmuseum Krimpenerwaard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel... wordt op

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Donderdag 2 juli is er 's middags van 2 tot 4 weer een Repair Café. Die wordt gehouden in de oude praktijk Brederodestraat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. Een succesvolle herstelbeurt kost €2,50. Komende donderdag 2 juli van 2 tot 4. U bent erbij van harte welkom. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: regio-info.
1: Kindermuziekfestival in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars, bij het streekmuseum Krimp in de Waard. Welke vindt aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, wordt op zaterdag 4 juli de 7e editie gehouden van het Kindermuziekfestival. Dit festival biedt een dag vol muziek, creativiteit en plezier voor kinderen. Vanaf 2 tot en met 12 jaar en wordt om 11 uur feestelijk geopend. Tot 4 uur 's middags zijn er diverse optredens en kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten. Wat leuk, volgende week aan de IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel. De toegang tot het gebeuren is gratis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 5 juli aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden!
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.